werd eergisteren op training aangereden door een auto. Prins Aymeric gaat de 24 uur van Spa-Francorchamps rijden met een geitje, de chevaux. Dat kent u nog wel. Dat heeft de prins zelf bekendgemaakt. Hij treedt daarmee in de voetsporen van zijn vader, prins Laurent, die exact 32 jaar geleden hetzelfde deed. Prins Aymeric noemt het een eer om zijn debuut te maken en hoopt alvast beter te doen dan zijn papa, die destijds moest opgeven met motorproblemen. De weersverwachting. Het wordt opnieuw droog met zonnige periode, maxima 20 graden. De volgende dagen verloopt het wisselvallig, maar vanaf vrijdag mooi nazomerweer.

0: Het is 3:00.
1: Je hoort nog eens wat op Demerstad.
2: Demerstad, wereldnieuws.
3: De NAVO krijgt steeds meer signalen over mogelijke Russische aanval op het grondgebied. De dreiging is afgelopen weekend besproken op een bijeenkomst van de NAVO-generaals. Ook de Belgische legerchef Frederik van Sina was erbij. De NAVO benadrukt dat men goed voorbereid is op dit soort situaties. In Gent is een man vrijgesproken voor de dood van zijn vrouw. De man werd ervan verdacht dat hij haar van de trap had geduwd, maar de rechter ging daar niet in mee. Ook de moeder van de man is vrijgesproken. Ze stond terecht omdat ze geen hulp had geboden aan het slachtoffer. In het British Museum in Londen mogen bezoekers vanaf nu geen foto's meer maken van het wereldberoemde tapijt van Bayeux. Het museum neemt die maatregel omdat fotograferende toeristen te lang blijven stilstaan en zo de doorstroom blokkeren. Het 70 meter lange wandtapijt toont het verhaal rond de slag bij Hastings in de 11e eeuw. Op het wereldkampioenschap wielrennen is er geen nieuwe medaille bijgekomen voor ons land. In de tijdrit bij de belofte mannen eindigde Mathies van Kerkhoven als 12e. Hij behoorde vooraf tot de schaduwfavorieten en reageert dan ook erg ontgoocheld. En er is nog meer wielerpech voor de familie, want zijn broer Sef van Kerkhoven kan niet starten bij de junioren vandaag. Hij werd eergisteren op training aangereden door een auto. Prins Aymeric gaat de 24 uur van Spa-Francorchamps rijden met een geitje, de chevaux. Dat kent u nog wel. Dat heeft de prins zelf bekendgemaakt. Hij treedt daarmee in de voetsporen van zijn vader, prins Laurent, die exact 32 jaar geleden hetzelfde deed. Prins Aymeric noemt het een eer om zijn debuut te maken en hoopt alvast beter te doen dan zijn papa, die destijds moest opgeven met motorproblemen. De weersverwachting. Het wordt opnieuw droog met zonnige periode maxima 20 graden. De volgende dagen verloopt het wisselvallig, maar vanaf vrijdag mooi nazomerweer.
2: Een nieuw uur met de grootste hits aller tijden.

0: Het is 4 uur.
1: Je hoort nog eens wat op Demerstad.
2: Demerstad, wereldnieuws.
3: De NAVO krijgt steeds meer signalen over mogelijke Russische aanvallen op het grondgebied. De dreiging is afgelopen weekend besproken op een bijeenkomst van de NAVO-generaals. Ook de Belgische legerchef Frederik van Sina was erbij. De NAVO benadrukt dat men goed voorbereid is op dit soort situaties. In Gent is een man vrijgesproken voor de dood van zijn vrouw. De man werd ervan verdacht dat hij haar van de trap had geduwd, maar de rechter ging daar niet in mee. Ook de moeder van de man is vrijgesproken. Ze stond terecht omdat ze geen hulp had geboden aan het slachtoffer. In het British Museum in Londen mogen bezoekers vanaf nu geen foto's meer maken van het wereldberoemde tapijt van Bayeux. Het museum neemt die maatregel omdat fotograferende toeristen te lang blijven stilstaan en zo de doorstroom blokkeren. Het 70 meter lange wandtapijt toont het verhaal rond de slag bij Hastings in de 11e eeuw. Op het wereldkampioenschap wielrennen is er geen nieuwe medaille bijgekomen voor ons land. In de tijdrit bij de belofte mannen eindigde Mathies van Kerkhoven als 12e. Hij behoorde vooraf tot de schaduwfavorieten en reageert dan ook erg ontgoocheld. En er is nog meer wielerpech voor de familie, want zijn broer Sef van Kerkhoven kan niet starten bij de junioren vandaag. Hij werd eergisteren op training aangereden door een auto. Prins Aymeric gaat de 24 uur van Spa-Francorchamps rijden met een geitje, de chevaux. Dat kent u nog wel. Dat heeft de prins zelf bekendgemaakt. Hij treedt daarmee in de voetsporen van zijn vader, prins Laurent, die exact 32 jaar geleden hetzelfde deed. Prins Aymeric noemt het een eer om zijn debuut te maken en hoopt alvast beter te doen dan zijn papa, die destijds moest opgeven met motorproblemen. De weersverwachting. Het wordt opnieuw droog met zonnige periode maxima 20 graden. De volgende dagen verloopt het wisselvallig, maar vanaf vrijdag mooi nazomerweer.

0: Het is 5:00.
1: Je hoort nog eens wat op Demerstad.
2: Demerstad, wereldnieuws.
3: De NAVO krijgt steeds meer signalen over mogelijke Russische aanval op het grondgebied. De dreiging is afgelopen weekend besproken op een bijeenkomst van de NAVO-generaals. Ook de Belgische legerchef Frederik van Sina was erbij. De NAVO benadrukt dat men goed voorbereid is op dit soort situaties. In Gent is een man vrijgesproken voor de dood van zijn vrouw. De man werd ervan verdacht dat hij haar van de trap had geduwd, maar de rechter ging daar niet in mee. Ook de moeder van de man is vrijgesproken. Ze stond terecht omdat ze geen hulp had geboden aan het slachtoffer. In het British Museum in Londen mogen bezoekers vanaf nu geen foto's meer maken van het wereldberoemde tapijt van Bayeux. Het museum neemt die maatregel omdat fotograferende toeristen te lang blijven stilstaan en zo de doorstroom blokkeren. Het 70 meter lange wandtapijt toont het verhaal rond de slag bij Hastings in de 11e eeuw. Op het wereldkampioenschap wielrennen is er geen nieuwe medaille bijgekomen voor ons land. In de tijdrit bij de belofte mannen eindigde Mathies van Kerkhoven als 12e. Hij behoorde vooraf tot de schaduwfavorieten en reageert dan ook erg ontgoocheld. En er is nog meer wielerpech voor de familie, want zijn broer Sef van Kerkhoven kan niet starten bij de junioren vandaag. Hij werd eergisteren op training aangereden door een auto. Prins Aymeric gaat de 24 uur van Spa-Francorchamps rijden met een geitje, de chevaux. Dat kent u nog wel. Dat heeft de prins zelf bekendgemaakt. Hij treedt daarmee in de voetsporen van zijn vader, prins Laurent, die exact 32 jaar geleden hetzelfde deed. Prins Aymeric noemt het een eer om zijn debuut te maken en hoopt alvast beter te doen dan zijn papa, die destijds moest opgeven met motorproblemen. De weersverwachting. Het wordt opnieuw droog met zonnige periode maxima 20 graden. De volgende dagen verloopt het wisselvallig, maar vanaf vrijdag mooi nazomerweer.

0: Het is 6:00.
1: Je hoort nog eens wat op Demerstad.
2: Demerstad, regionaal nieuws.
3: Jongeren die in een problematische thuissituatie zitten worden binnenkort opgevangen in de Stadsbazuin in Aarschot. De stad verkoopt een deel van het pand aan huizen Levensruimte. Die organisatie renoveert het gedeelte langs de Jozef Tielemansstraat zodat er 6 jongeren ook 's nachts kunnen overnachten. Voor de stad was die sociale invulling van een deel van de Stadsbazuin zeer belangrijk. De werkhuizen aan de kant van het stadspark worden zoals voorzien omgevormd tot kantoorruimte voor de stad. 5 jaar geleden koopt de stad Aarschot het pand in de Jozef Tielemansstraat, beter bekend als de Stadsbazuin. Er is de vroegere cultuurhuis, feestzaal en achteraan de werkhuizen. Aarschot kocht het pand van 609 vierkante meter voor €550.000, maar verkoopt nu een deel, zo'n 160 vierkante meter, aan huizen Levensruimte. Een organisatie die een thuis biedt aan jongeren die zich in een problematische thuissituatie bevinden. Door de opening van de nieuwe parkeertoren Limburg DC zijn er 480 nieuwe parkeerplaatsen op campus Diepenbeek. De nieuwe mobiliteitsaanpak moet zorgen voor een vlottere verkeersafwikkeling bij de start van het academiejaar. Met de nieuwe toegang naar de campus Limburg DC rijd je automatisch door het parkeergebouw van de Held Campus. In totaal zijn er bij de start van het academiejaar 2800 parkeerplaatsen voorzien op de scholencampus. Ondanks de extra parkeerplaatsen wordt er nog steeds een grote parkeerdruk verwacht, want PXL verhuist nog 1200 studenten naar Diepenbeek. En dat kan dus inderdaad zorgen dat er nog steeds parkeerplaats gezocht moet worden.
2: Demerstad, wereldnieuws.
4: 2 explosies in Antwerpen-Noord. Het gebeurde rond 1:30 s'nachts. Op enkele minuten tijd waren er 2 knallen te horen in nabijgelegen straten. Volgens de politie raakte niemand gewond, maar is er wel schade aan 2 woningen. Er wordt onderzocht of er een link is met het drugsmilieu. Er is nog niemand opgepakt. De Tsjechische spionagedienst waarschuwt voor een Russische inval op NAVO-grondgebied en die zou al de komende maanden kunnen gebeuren. In Letland stegen gisteravond nog NAVO-gevechtsvliegtuigen op na een dreiging in het luchtruim. Wat er precies aan de hand was, blijft onduidelijk. Ook onze legerchef Frederik van Zina verwacht dat Rusland van plan is om voor 2030 een NAVO-land aan te vallen.
5: Dat zou dan geen grote aanval zijn met 1000 tanks of vliegtuigen, maar eerder een soort beperkte actie boven het niveau van artikel 5, dus waarop de gemeenschappelijke verdedigingsclausule van de NAVO in actie komt, om te zien hoe de NAVO zou reageren.
4: En op het Oktoberfest in München is een medewerker om het leven gekomen na een ongeval met een attractie. Volgens de politie bevond de man van 52 zich in een verboden zone van een vrije valtoren, waardoor hij verpletterd raakte. Hij werd in levensgevaar naar het ziekenhuis gebracht, waar hij later overleed. De inzittenden van de attractie waren nooit in gevaar. We beginnen de dag met wolken en lokaal wat nevel en mist. Geleidelijk klaart het wel op met maxima tot 20 graden en het blijft ook droog. Morgen krijgen we een zonnige dag bij zo'n 21 graden. Donderdag wisselend zon en wolken en een graad of 18.

0: Het is 7 uur.
1: Je hoort nog eens wat op Demerstad.
2: Demerstad, wereldnieuws.
3: Non-profit organisaties maakten vorig jaar samen bijna 3 miljard euro winst. Dat blijkt uit een onderzoek van HLN. En slechts 80 miljoen daarvan ging naar onze staat als belasting. Het gaat dan bijvoorbeeld om liefdadigheidsorganisaties, VZW's of vakbonden. Onderzoeksjournalist Jeroen Bossaert.
4: Met stip op 1 staan daar de ziekenfondsen die hospitalisatieverzekeringen verkopen, onder andere. Maar met die hospitalisatieverzekeringen doen ze eigenlijk een commerciële activiteit en daar verdienden zij vorig jaar samen 317 miljoen euro winst mee. Het Rode Kruis meer dan 60 miljoen, dus er zijn toch wel een aantal VZW's die behoorlijke winsten geboekt hebben vorig jaar.
3: De federale regering overweegt nu een winstbelasting voor die organisaties. Het maakt deel uit van de begrotingsgesprekken. Ruim de helft van de sigaretten in ons land is gesmokkeld uit het buitenland of namaak. Dat blijkt uit een onderzoek van tabaksbedrijf Philip Morris. 3 jaar geleden kwam nog maar zo'n 18% van de sigaretten uit het buitenland. HLN-journaliste Jana Valken verklaart.
5: Het tabaksbedrijf dat dit nu onderzocht heeft, wijst wel naar het beleid van onze regering de afgelopen jaren. Zij wijzen op de accijnzen die vooral enorm zijn gestegen, waardoor een pakje sigaretten nu bijna verdubbeld is in prijs. Dat tabaksbedrijf zegt nu op de zwarte markt is dat een pak goedkoper en dus zouden consumenten ook wel hun weg daar naartoe kunnen vinden.
3: Onze staatskas zou daardoor miljarden euro's mislopen. In Antwerpen-Noord zijn rond 1:30 vannacht 2 explosies gehoord. Op enkele minuten tijd hoorden buurtbewoners 2 knallen, zegt Kim Bastiaans van de politie.
6: Er vielen geen gewonden bij de aanslagen, maar de beide woningen liepen wel schade op en ook een auto werd beschadigd. En we hebben wel aanwijzingen om aan te nemen dat die beide aanslagen ook aan elkaar gelinkt zijn. Er gaat dan een opschrift dat op de gevel is teruggevonden van beide woningen. Daarbij wordt een link met het drugsmilieu ook niet uitgesloten.
3: Er loopt een onderzoek. Voorlopig is er nog niemand opgepakt. Het blijft ook de komende 4 jaar verboden om alcohol te drinken in Brussel Centrum. De gemeenteraad heeft beslist die maatregel te verlengen. Dat gebeurde tot nu toe telkens per jaar om hinder en misbruik te vermijden, maar nu geldt het dus meteen voor 4 jaar. In de horeca of tijdens evenementen mag je wel nog alcohol drinken. Wie het daar buiten in het openbaar doet, riskeert een boete van 500 euro. En sport op het Europees kampioenschap volleybal spelen de Red Dragons in de kwartfinale tegen Slovenië. De Slovenen schakelden in de 8e finales Servië uit met 3-0. Ons land haalde het van Tsjechië met 3-1. De kwartfinale België-Slovenië wordt woensdag gespeeld. We beginnen de dag met wolken en lokaal wat nevel en mist. Geleidelijk klaart het op met maxima tot 20 graden en het blijft ook droog. Morgen krijgen we een zonnige dag bij zo'n 21 graden. Donderdag wisselend zon en wolken en een graad of 18 graden.

0: Latin America, de Gibson Brothers. Radio Demonstad, is dat geen betere oplossing voor Bart de Wever? Hè? In plaats van 10 miljard te moeten zoeken, gewoon schoolmeester worden en Latijn beginnen geven. Rosie, Rosa, Rosas. Ik vind van wel, hoor.
1: De

komt hier allemaal in orde voor het 9 uur is, want dit is de radio- en karaoke-show van Radio Demerstad. Deze Tuesday morning. If it is Tuesday, this must be Belgium. Met straks Mark Knopfler met Simply Red. En met Gladys Knight and the Pips. Baby, don't change your mind. Je staat hier goed. Niet veranderen.

0: Marcel, kom nu eens uit je zetel, jong. Ik ben onze plafond zo beu, hè. Doet er iets aan.
1: Maar alleen mag dat, dan kijken we beter voor een spanplafond, hè.
2: Hoe heet die firma nu weer met die reclame op de radio?
0: Ach, je bedoelt Renospan. Kom, zijn we weg?
3: Uw oud plafond zit vol barsten. Of u heeft zo'n donker houten plafond. Hier is de oplossing. Renospan plaatst uw spanplafond op één dag. Nooit meer verven en eenvoudig afwasbaar. Geen breekwerk. Spots en luchters kunnen er zonder problemen in verwerkt worden. Neem eens een kijkje op renospan.be. Kies voor vakwerk. Kies voor Renospan.
4: Heiligenbormstraat 30, Alke.
5: Peugeot Days, dat is de hele maand september uitzonderlijke kortingen op alle modellen. De speciale Peugeot Care garantie van 8 jaar en op SUV's een overnamebonus van €7000 bovenop de waarde van uw wagen. Voorwaarden op Peugeot.be.
6: Peugeot. Van Mossel, van Kelst, voor mobiliteit, voor iedereen.
7: Van Mossel, Leuvense Steenweg 160, Diest.

0: tuingereedschappen, sanitair, elektro. Wij hebben ook alles voor uw tuin, tuingereedschappen, werkkleding, grasmachines en hoge drukreinigers, tuin- en veranda-sets. Paal 16weg 284, Paal Beringen.
1: Amerikaanse stok in Paal.
2: De sprankelende romantische komedie met hilarische momenten, Play It Again, Sam, van Woody Allen, is de opener van het KVT theaterseizoen in Diest. Allen Felix ligt in scheiding met zijn vrouw en zoekt steun bij vrienden. En bij de geest van Humphrey Bogart. Voorstellingen van 18 september tot 3 oktober, telkens om 20:30. Reserveer via kvt.be.

Mensen die niet kunnen balen van dit programma, die heb ik graag. Hè? Want gevraagd dat daar dan aan, kunde jij daarvan balen van het festival van Vloemingen? En die zijn dan eerlijk en die zeggen nee, ik kan niet balen. En dat is goed, hè? 1967. Meisje op blote voeten, altijd zeer interessant. En een kort rokje bovendien. The Puppet on a String, Sandy Shaw.

String. Jaren 60 muziek met Sandy Shaw. Mensen hadden dat in de auto hangen. Zo een Pushenelleke aan de sleutels. A puppet on a string. En wat ze ook hadden, u zal zich dat beeld ongetwijfeld nog herinneren. Zo een hondje van achter op de hoedenplank, dat zat te knikken. Ja toch?

Als u zich graag inleeft in het volgende liedje van Debbie Harry, French Kissing in the USA, dan heb ik daar geen problemen mee, maar alsjeblieft toch wel even eerst de mond leeg

Dat is een geweldig plaatje, hè? Nutbush City Limits in het festival met Ike en Tina Turner. Tina, excuseer, kun jij nog even blijven? Ja, de Ike, dank u wel, Ike, maar Tina, je zou er nog eentje moeten.

volgt een optreden van Portland. Zaterdag om 6 uur vindt in het centrum van Sint-Truiden de Lago Monumenten Run plaats. Eerst lopen de kinderen hun Kids Run over 1,5 kilometer. En nadien wordt de Monumenten Run over 6, 10 en 15 kilometer gelopen. Tot slot kan je ook al wandelend meedoen. En zondag tussen 12 en 6 vindt tijdens de Voor in Tieltwingen een rommelmarkt plaats. Je kan er terecht voor onder andere curiosa, hobbymateriaal en speelgoed. De toegang is daar. Uiteraard, wat had je gedacht? Gratis.

0: Schat, er zitten sterken in de voorruit van de auto. En we vertrekken vrijdag op vakantie naar Frankrijk.
1: Ja, oké, maar wanneer moeten wij dan de wagen binnenbrengen? We werken nog heel de week.
0: Weet je wat? We bellen Silco Autoglas. Die komen gewoon naar hier.
1: Ah, naar hier, bij ons, thuis.
0: Ja, gewoon een afspraak maken en zij komen waar en wanneer het past.
1: Ah.
0: Thuis, op het werk, het maakt niet uit.
1: En regelen ze ook alles met de verzekering dan?
0: Ja, alles. Wij moeten niks doen.
1: Ja, dan ga ik hen direct bellen morgen, hè. Dan kunnen we vrijdag veilig op vakantie vertrekken.
2: Silco Autoglas komt naar jou toe, thuis of op het werk. Het maakt niet uit. Bel gratis 0800 949 of surf naar silcoautoglas.be. Silco Autoglas. Steenweg 125 aan het kruispunt in Alken. Govaerts Groep. Een nieuwe wagen of een occasie. Groep Govaerts. In Halen en Sint-Truiden Mazda dealer. In Waanrode en Sint-Truiden Isuzu pick-up dealer. Ook in Waanrode nog steeds uw Peugeot verdeler. En vanaf nu zijn we ook in Waanrode erkend hersteller van Opel. In alle vestigingen vind je nu Govaerts Used Cars. Jonge tweedehandswagens van alle merken. Nog steeds onderhoud en herstelling van alle merken. En alle carrosseriewerken. Erkend door de meeste verzekeringen. Groep Govaerts. In Halen, Sint-Truiden en Waanrode.
3: Op onze service kan je bouwen. Govaerts. Een kwestie van vertrouwen.
4: VGT Cooling & Heating Systems in Messelbroek heeft een pelletketel, eventueel te combineren met een warmtepompboiler. De pelletketel kan gekoppeld worden met uw bestaande radiatoren, vloerverwarming en buffervaten. VGT Cooling & Heating Systems doet ook traditioneel onderhoud van mazoet- en gasinstallaties. Verder vind je er ook infraroodpanelen en een gamma airco's en de traditionele pelletkachels.
5: Wenst u een persoonlijke expertise? Benny en Roald komen bij u langs.
6: VGT Cooling & Heating Systems. Veldstraat 2B in Messelbroek aan de Kerk. Bezoek onze showroom op zaterdag van 10 tot 12 en van 13 tot 16 uur of op afspraak 013 55 50 46.
7: Heb je nog een oude mazoettank? De Kessel uit Bekkevoort is jouw mazoettank-expert. Voor het reinigen en milieuvriendelijk opvullen van een ondergrondse mazoettank gebruiken we Biofil. Dit is een biologisch haardschuim en zorgt voor een volledige inerte opvulling van een gereinigde mazoettank. Voor een gratis en vrijblijvend offerte bel Leen op 016 414 116 of bezoek onze website www.dekessel.be. Als erkend mazoettank-expert zorgt de Kessel uiteraard voor de nodige wettelijke conformiteitsattesten na te werken. Uw oude mazoettank is in goede handen bij de Kessel.
8: Sterretje in je ruit en binnenkort op vakantie? Geen stress. Silco Autoglas komt naar je toe en regelt alles met de verzekering.

0: I'll never let you part. But you're always in my heart.
1: Will you be there? Dadelijk na 8 uur. Het is eigenlijk een retorische vraag, want ik ga ervan uit dat iedereen zegt ja. Rudy van Vlaanderen, wij blijven bij u. Wij gaan u nooit verlaten. Dat is mooi. Dan ga ik u ook nooit verlaten. Dat is nogal een kom binnen. Dat is goed gedaan, hè? Fleetwood Mac. Je hoort Radio Demerstad everywhere.

Ja, ja, dat zijn hier allemaal de grote mannen bij elkaar. Fleetwood Mac, Radio Demerstad, The Pointer Sisters. Gehoord dat, gevoeld dat. Je kunt dat gemakkelijk in één adem uitspreken.

0: Het is 8 uur.
1: Je hoort nog eens wat op Demerstad.
2: Demerstad, wereldnieuws.
3: De kinderopvang wordt tot €280 per jaar duurder. Door de jaarlijkse indexatie zal iedereen meer moeten betalen. Wie meer verdient, betaalt meer voor de opvang en zal tot €23 per maand extra betalen. Dat berekende Vlaams parlementslid voor PvdA Lise van de Kastelen.
4: De hoogste bedragen zijn vandaag €741 per maand dat ouders betalen voor de kinderopvang. Neemt een steeds groter hap uit het gezinsbudget. We merken dat ouders steeds vaker problemen hebben om die factuur te betalen en allerlei manieren gaan zoeken om hun kind minder naar de kinderopvang te moeten sturen. Dat wil zeggen dat bijvoorbeeld moeders deeltijds gaan thuiswerken of dat grootouders worden ingeschakeld.
3: Ouders krijgen deze maand wel iets meer kinderbijslag omdat ook het groeipakket geïndexeerd wordt. Non-profit organisaties maakten vorig jaar samen bijna €3 miljard winst. Dat blijkt uit een onderzoek van HLN. En slechts €80 miljoen daarvan ging naar onze staat als belasting. Het gaat dan bijvoorbeeld om liefdadigheidsorganisaties, VZW's of vakbonden. Je hoort onderzoeksjournalist Jeroen Bossaert.
5: Met stip op 1 staan daar de ziekenfondsen die hospitalisatieverzekeringen verkopen, onder andere. Maar met die hospitalisatieverzekeringen doen ze eigenlijk een commerciële activiteit en daar verdienden zij vorig jaar samen €317 miljoen winst mee. Het Rode Kruis, meer dan €60 miljoen. Dus er zijn toch wel een aantal VZW's die behoorlijke winsten geboekt hebben vorig jaar.
3: De federale regering overweegt nu een winstbelasting voor die organisaties. Het maakt deel uit van de begrotingsgesprekken. Ruim de helft van de sigaretten in ons land is gesmokkeld uit het buitenland of namaak. Dat blijkt uit een onderzoek van tabaksbedrijf Philip Morris. 3 jaar geleden kwam nog maar zo'n 18% van de sigaretten uit het buitenland. HLN-journaliste Jana Valken verklaart.
6: Het tabaksbedrijf dat dit nu onderzocht heeft, wijst wel naar het beleid van onze regering de afgelopen jaren. Zij wijzen op de accijnzen die vooral enorm zijn gestegen, waardoor een pakje sigaretten nu bijna verdubbeld is in prijs. Dat tabaksbedrijf zegt nu op de zwarte markt is dat een pak goedkoper en dus zouden consumenten ook wel hun weg daar naartoe kunnen vinden.
3: Onze staatskas zou daardoor miljarden euro's mislopen. Het blijft ook de komende 4 jaar verboden om alcohol te drinken in Brussel centrum. De gemeenteraad heeft beslist om die maatregel te verlengen. Dat gebeurde tot nu toe telkens per jaar om hinder en misbruik te vermijden, maar nu geldt het dus meteen voor 4 jaar. In de horeca of tijdens evenementen mag je wel nog alcohol drinken. Wie het daarbuiten in het openbaar doet, riskeert een boete van €500. En aan de oostkust van Japan zijn zeker 4 mensen overleden bij de doortocht van een tyfoon. En er zijn er ook nog altijd 6 vermist. Verschillende huizen zijn beschadigd, straten stonden onder water en er was hinder voor het trein- en vliegverkeer. De overheid waarschuwt ook nog voor aardverschuivingen en overstromingen. Eerst nog wolken, later meer opklaringen en het blijft ook droog. We krijgen maxima tot 20 graden. Morgen krijgen we een zonnige dag bij zo'n 21 graden. Donderdag wisselend zon en wolken en een graad of 18.

0: gaat.
1: Het paardje is gezadeld, ik vertrek.
2: Van Vlaanderen, dat is een Friese plaat, ruiter met een man.
1: Ja, ja. En we lopen naar Ginderen. Ginderen is het 9 uur. En als u geen zin hebt om mee te zingen, dat kan. Gewoon in de handjes klappen en met de voeten stampen. Dat is ook goed voor de helft van de punten.

0: krijgen. Bladeroop je dak. Je zonnepanelen krijgen het zwaar te verduren. En jij ziet er niets van. Want je opbrengst is toch al lager in deze periode. Solar Assistance to the rescue! Met een zonplan houden wij je installatie dag en nacht in de gaten. Van monitoring en interventie tot een all-risk-verzekering bij storm of hagel. Een zonplan heb je al vanaf €4,99 per maand. Laat je zonnepanelen niet alleen in de winter. Surf naar solarassistance.be. Heeft uw fiets een herstelling nodig of uw e-bike een onderhoudsbeurt? Dan is er TF Fietsen. Uw onafhankelijke fietsenmaker. Bij TF Fietsen krijgt u e-bike of fiets de beste zorg in eigen professioneel atelier. In de regio te Sanderlo, Scherpenheuvel, Zichem kan u op 3 verschillende plaatsen uw fiets binnenbrengen na afspraak. Maak nu uw afspraak via de afsprakenkalender van TF Fietsen of sms naar 0460 96 97 66. TF Fietsen, de fietsservice voor betaalbaar fietsplezier. Een nieuwe Suzuki of Opel? Die vind je bij Mullens in Halen. In het ruime assortiment hebben we zeker een wagen die bij u past. Maar er is meer. Mullens heeft ook een occasiecentrum met een zeer ruime keuze. Hier vind je jonge directiewagens met weinig kilometers aan de beste prijs. Ook elektrische modellen. We hebben steeds een 100-tal tweedehandswagens beschikbaar. Ook voor onderhoud en herstellingen staat Mullens garant. Kom zeker eens langs op de Diestersteenweg 23 in Halen. Of ontdek het aanbod op autogroepmullens.be.
1: Voor alle binnen- en buitenschilderwerken is er familiebedrijf Huguet Krets en Julie Tielens. Standaard behangwerken of exclusief behangpapier. Raamdecoratie, kunstvloeren, koof- en sierlijsten en traprenovatie. Doet u het liever zelf? Wij begeleiden u met professionele producten. Ook voor het reinigen van ramen kan u bij ons terecht. In onze reclameafdeling hebben we zandstraalfolie, textieldrukwerken, stickers, spandoeken en drukwerk. Kijk op Facebook. Krets Huguet, HCET of hcet.be 0475 41 56 09. Familiebedrijf Huguet Krets en Julie Tielens. Wij maken van uw huis een thuis.

Kloppen op een houtje, Knock on Wood van Amy Stewart. Liedje voor de mannen in de schrijnwerkerij en de timmerlui, hè? Die mogen ook iets hebben. Je kan dat niet voetperren, want we gaan niet bijten op een houten stokje. Maar dit is het festival van Vloemingen op Radio Demerstad. En ik zal het nu maar bekennen. Ik heb gisteren de dokter bezocht. Die heeft gezegd dat ik terminaal ben. Ik heb nog maar 30 jaar te leven. Voor de antifans, dat is niet zo lang hoor. De voorbije 30 jaar vlogen ook voorbij. Op een

John Terra is hier te vroeg met zijn complimenterij. De dag dat het zonlicht niet meer scheen, want hij heeft de verkeerde week gekozen. We hebben een weekje Indian Summer. We hebben fraaie temperaturen en fraai zonnetje. Ja, je zult nog eens moeten terugkomen, hè, John?

Rubber Bullets van 10cc. Als je binnenkort in een stoute betoging gaat meelopen en je denkt dat dat geen zeer doet, Rubber Bullets, ja, denk dan nog maar een keer na.

De Creedence Clearwater Revival, mannen. John Fogerty, the old man down the road. Over een oude man die op straat was gesmeten door zijn baas. Oh ja, kijk ja, dat gebeurt hè. Dat zijn dingen die we allemaal eens moeten meemaken. Of ja, dat is toch waar. No pain, no gain, zeg ik. De Brugge. Morgen om 7:30 houdt Macantare in Schaffenis in Schaffen. Open repetitie. Zo hoopt het gemengd koor mannen en vrouwen stemmen aan te trekken voor het aanstaande kerstconcert. De deuren staan daar open, hè? Ga maar binnen. Hè? Vrijdag vanaf 21 uur draaien de DJ's van Matties Retro Club aan de Knoet in Aarschot dance hits van de 90s en de noughties. Is dat hè? Gratis toegang. Je ziet, ik ben er allemaal niet meer mee hè, met die moderne dingen. Zaterdag en zondag dan nog tussen 9 en 5 vindt een rommelweekend plaats in en rond Den Akker in Rillaar. Met waarschijnlijk platen uit de noughties, denk ik dan. Ace of Base, All That She Wants.

0: hier zijn we rechtstreeks van bij gordijnenatelier Chris. Het is hier nu al druk, maar het gaat nog drukker worden.
1: Jazeker, kom naar onze opendeurdag op zaterdag 26 september van 10 tot 18 uur en profiteer van toffe acties.
0: Kom gerust eens langs en geniet mee van deze acties.
2: Gordijnenatelier Chris, Heerbaan 74, Kersbeek Miskom en Casinostraat 3 in Sint-Truiden.
3: Droom jij al van je volgende grote reis? Lapland, Zuid-Afrika, Sri Lanka of zelfs Antarctica. Bij Herbots Reizen zijn onze groepsreizen voor 2027 nu klaar om ontdekt te worden. Kom op zaterdag 26 september naar onze gratis infonamiddag. Ontdek de reisprogramma's en ontmoet de mensen die je reis persoonlijk gaan begeleiden. Wacht niet te lang, want we houden onze infomomenten net zoals onze groepen kleinschalig. Reserveer daarom nu gratis je plaats op herbotsreizen.be. Herbotsreizen, uw garantie voor een droomvakantie.
4: Zie je zuur verdiende centjes liever niet in de grond verdwijnen? Laat je mazoettank tijdig nakijken en keuren. Zo ben je zeker, veilig en wettelijk in orde. Van de Voort herkt de stad. Keuren van mazoettanks. Bel 0498 31 37 19. 0498 31 37 19. Kijk ook op tankcontroles.be. Van de Voort, voor een keuring zoals het hoort.
1: De sprankelende romantische komedie met hilarische momenten, Play It Again, Sam van Woody Allen, is de opener van het KVT theaterseizoen in Diest. Allen Felix ligt in scheiding met zijn vrouw en zoekt steun bij vrienden. En bij de geest van Humphrey Bogart. Voorstellingen van 18 september tot 3 oktober. Telkens om 20:30. Reserveer via kvt.be.

Zin en een liefdesbriefje aan John Travolta. Zeer populair in die tijd. Dear John. De dag van vandaag zou dat moeten zijn. Dear Ruben, I wrote you a letter. Dat is de man van vandaag, hè. De Ruben, hè. Ik heb een goed idee, overigens. Voor de meisjes van K3 om nog eens een grote hit te hebben. Seks met de Ruben. Wij willen seks met de Ruben. Wat denkt u, hè? Zou dat aanslaan of

Dat was een vooruitziend man, hè? Boudewijn de Groot. Nauwelijks 21 jaar en hij was zijn testament al aan het schrijven. Dat hebben wij nog niet gedaan, hè? We stellen dat altijd uit, hè? Heb jij dat ook, ja? Dat je denkt van, nou, ik heb nu toch al een respectabele leeftijd. Wordt het niet eens tijd? Ja, kijk, voor mij niet. De dokter heeft gezegd, ik heb nog 30 jaar, dus ik mag het nog even uitstellen. Maar ja, ik weet het niet, hè? Ik vraag het u. While you see a chance, schrijf het dan snel even. Steve Winwood, en tot morgen.

0: Het is 9 uur.
1: Je hoort nog eens wat op Demerstad.
2: Demerstad, wereldnieuws.
3: De kinderopvang wordt tot €280 per jaar duurder. Door de jaarlijkse indexatie zal iedereen meer moeten betalen. Wie meer verdient, betaalt meer voor de opvang en zal tot €23 per maand extra betalen. Dat berekende Vlaams parlementslid voor PvdA Lise van de Kastelen.
4: De hoogste bedragen zijn vandaag €741 per maand dat ouders betalen voor de kinderopvang. Neemt een steeds groter hap uit het gezinsbudget. We merken dat ouders steeds vaker problemen hebben om die factuur te betalen en allerlei manieren gaan zoeken om hun kind minder naar de kinderopvang te moeten sturen. Dat wil zeggen dat bijvoorbeeld moeders deeltijds gaan thuiswerken of dat grootouders worden ingeschakeld.
3: Ouders krijgen deze maand wel iets meer kinderbijslag omdat ook het groeipakket geïndexeerd wordt. De non-profit sector boekte vorig jaar €2,7 miljard winst. Dat blijkt uit een onderzoek van HLN. Slechts 80 miljoen daarvan vloeide naar de schatkist. De federale regering overweegt nu een winstbelasting voor die organisaties. Het gaat dan om liefdadigheidsorganisaties, VZW's of vakbonden. Inkomsten uit giften zouden wel vrijgesteld worden. Onderzoeksjournalist Jeroen Bossaert.
5: En als dat zou gebeuren, dan hebben liefdadigheidsorganisaties als Kom op tegen Kanker of het Rode Kruis eigenlijk weinig te vrezen. Bijvoorbeeld voor het Rode Kruis blijft er eigenlijk nagenoeg geen winst meer over als je er alle giften afhaalt, dus de inkomsten daaruit. Zij zullen het misschien niet zo voelen, de ziekenfondsen denk ik wel.
3: Het maakt deel uit van de begrotingsgesprekken. De explosies in Antwerpen-Noord vannacht zijn wellicht gericht aan een veroordeelde drugscrimineel, dat schrijft HLN. Er waren vannacht twee ontploffingen vlak na elkaar. Eén daarvan gebeurde aan de woning van een gekende naam in het Antwerpse drugsmilieu. Er werd voorlopig nog niemand opgepakt, zegt Kim Bastiaans van de politie.
6: Er vielen geen gewonden bij de aanslagen, maar de beide woningen liepen wel schade op en ook een auto werd beschadigd. En we hebben wel aanwijzingen om aan te nemen dat die beide aanslagen ook aan elkaar gelinkt zijn. Er gaat om een opschrift dat op de gevel is teruggevonden van beide woningen. Daarbij wordt een link met het drugsmilieu ook niet uitgesloten.
3: Er loopt een onderzoek. De komende weken zullen maar 3 tankers in Zeebrugge gas lossen. Dat is minder dan gewoonlijk en dat komt door de oorlog in het Midden-Oosten. Dat is opvallend, want met de winter voor de deur zouden onze gasreserves beter aangevuld zijn. Onze ondergrondse gasopslag in Loenhout is voorlopig voor maar 60% gevuld. Bij een strenge winter zouden de prijzen dus wel eens fors kunnen stijgen. En aan de oostkust van Japan zijn zeker 4 mensen overleden bij de doortocht van een tyfoon. Er zijn ook nog altijd 6 mensen vermist. Verschillende huizen zijn beschadigd, straten stonden onder water en er was ook hinder voor het trein- en vliegverkeer. De overheid waarschuwt ook nog voor aardverschuivingen en overstromingen. Eerst nog wolken, later meer opklaringen en het blijft droog. We krijgen maxima tot 20 graden. Morgen krijgen we een zonnige dag bij zo'n 21 graden. Donderdag wisselend zon en wolken en een graad of 18.

0: Met muziek van de Commodores uit het einde van de jaren 70 zitten we meteen op de werkvloer na de aangename ochtendspits. Dankjewel Rudy voor het Festival van Vlaanderen van deze dinsdag 22 september. Zometeen Wanda Jackson, Let's Have a Party. Ja ja, want het is niet zomaar een dinsdag. Classics
1: at work. Dirk Smeets, van 9 tot 11.
0: Op 22 september 1970, toen kwam de eerste uitzending van Avro's Top Op op televisie. Ja, Top Op, dat groeide uit tot een legendarisch muziekprogramma. Het werd gepresenteerd door Ad Visser. Weet je dat nog? Classics and Memories tot 11 uur. Een hele goede morgen.

0: verbouwen of renoveren? Jacobs Verwarming in Tieltwingen is de gekende vakman voor verwarming, sanitair, airco's en warmtepompen. Jacobs installeert ook ventilatiesystemen type C of D volgens de geldende normen. Jacobs Verwarming plaatst, herstelt en onderhoudt uw installatie met eigen techniekers. Wij blijven ook de vakman voor verwarming op mazoet of aardgas. Jacobs kan uw huidige cv-ketel vervangen door een warmtepomp of bouwt uw cv-ketel om naar een hybride systeem. Informeer naar de mogelijkheden. Bel 0610 502 270 of kijk op jacobsverwarming.be. Nieuwbouw, renovatie of onderhoud. Jacobs blijft een krak in zijn vak. Problemen met je afvoer? Dat komt altijd ongelegen. Gelukkig is Longin Service 24 op 7 bereikbaar. Of het nu gaat om een verstopping of ruiming bij je thuis, een rioleringsprobleem op je bedrijfssite, een tankcleaning of een grondige inspectie, Longin Service helpt je verder. Met meer dan 30 jaar ervaring en een uitgebreid machinepark is geen uitdaging te groot. Snel, efficiënt en altijd persoonlijk. Bel ons op 0800 944 50 of surf naar longinservice.be. Longin Service. Altijd bereikbaar, altijd een oplossing.
1: Peugeot. Gezien de krimpende aandachtspannen is deze info over de Peugeot Days in korte berichten onderverdeeld. Klaar? Heel september uitzonderlijke kortingen op alle modellen. Ja? Plus de speciale Peugeot Care garantie van 8 jaar. Nog mee? Op alle SUV's een overnamebonus van €7000 bovenop de waarde van uw wagen. Gaat het nog? Kortom, Peugeot Days. Doen. Voorwaarden op Peugeot.be. Dat was alles. Kijk nu maar wat door het raam. Peugeot.
2: Van Mossel, van Kelst, voor mobiliteit, voor iedereen.
3: Van Mossel, Leuvense Steenweg 160, Diest.
4: Amerikaanse stokpaal Handy Home heeft het ruimste aanbod voor de bouw en de bekende en betrouwbare merken. Knauf, Soudal, Compactuna, Scala PVC, Amerikaanse stokpaal, ijzerwaren, glaswolisolatie, handgereedschappen en elektra. Hou het altijd veilig en bescherm u met werkkleding van Herok. Amerikaanse stok, de meest complete. Paalse Steenweg 284 in Paal.

Een fijne terugblik naar 1988. Ja, dat was het wel. Milli Vanilli, Girl, You Know It's True. Maar het was helemaal niet waar. Lucas Dont is met zijn film Coward genomineerd voor de Oscar-uitreiking in maart van volgend jaar. Thibaut Nijs uit Baal maakt volgend weekend voor het eerst een opwachting op het WK bij de profs in Montreal. Hij zit samen in de selectie met Wout van Aert en met Remco Evenepoel als kopmannen. En Bar del Sol in de Schapenstraat in Leuven is weer open. Een hele goede morgen, Michael en Hanne. Bruce Springsteen, ja, ze zeggen dat, hè, dat hij zich heeft laten inspireren door een bepaalde stroom. En dan denk ik, het zal de Demer toch niet geweest zijn?

0: zoals we dat verwachten en zoals we dat gewoon zijn. Aangename muziek op de werkvloer. Ik voel me goed. Ja, Johan Verminnen. Hij komt er zo meteen aan na Shaken Stevens. Het verhaal van Julie.
1: De werkvloer.
0: Half november zal sous-chef Tuur Mertens van restaurant Est in Heverlee alles op alles zetten voor de titel Eerste Kok van België te winnen. De wedstrijd zal doorgaan tijdens de beurs Horeca Expo op 15 november in Gent. Tuur gaat in competitie met 4 andere topkoks in de finale met 3 gerechten. De winnaar plaatst zich dan automatisch rechtstreeks voor het Belgisch National Culinary Team en voor de Bocuse d'Or, de zeer befaamde wedstrijd. Duimen voor Tuur, dat doen we op 15 november.
1: De werkvloer. Classics at work. Dirk Smeets van 9 tot

moeite met zelfstandig wonen? Ontdek de oplossing bij Mijn Zorgwinkel. Onze hulpmiddelen maken uw leven eenvoudiger en comfortabeler. Vandaag besteld, morgen in huis. Ja, met snelle levering en veilige betaling. Wilt u meer gemak en veiligheid? Bezoek mijnzorgwinkel.nl.

Mensen, oelalala. Ja, het is niet zomaar een dinsdag 22 september. In 1970 kwam de eerste uitzending van Avro Stop op televisie met Ad Visser als presentator. Ja, dat zijn uitzendingen waar we met veel fijne gevoelens op terugkijken. Hè? Dit is muziek uit ons land, eind van de 80's. Don't Cry for Louis, een van die grote hits van Vaya con Dios.

0: Johan?
1: Ja?
0: Kom eens kijken. Er zitten sterken in de ruit van de camionet.
1: Oh, nee. Oh, we hebben nog een volle week werk hier op de werf.
0: Ik bel Silco Autoglas wel.
2: Silco?
1: Ja, en dan moeten we zeker naar Alken rijden met de camionet.
0: Maar nee, die komen gewoon naar hier, naar de werf.
1: Och, jij maakt dat niet mee, zeg.
0: En de verzekering regelt alles. En wij werken gewoon door.
1: Ja, dat is eigenlijk ideaal voor ons, hè?
3: Silco Autoglas komt naar jou toe. Op de werf, op kantoor, waar jij de dag van afspraak werkt. Bel gratis 0800 900 49 of surf naar silcoautoglas.be. Silco Autoglas. Steenweg 125 aan het kruispunt in Alken.
4: Herfst, storm, regen, bladeren op je dak. Je zonnepanelen krijgen het zwaar te verduren. En jij ziet er niets van, want je opbrengst is toch al lager in deze periode.
5: Solar Assistance to the rescue!
4: Met een zonplan houden wij je installatie dag en nacht in de gaten. Van monitoring en interventie tot een all-risk-verzekering bij storm of hagel. Een zonplan heb je al vanaf €4,99 per maand. Laat je zonnepanelen niet alleen in de winter. Surf naar solarassistance.be.
6: Het is weer de tijd van het jaar.
7: Halloween. Beleef je met de Festivalshop. De grootste keuze Halloween-artikelen. Decoratie, kostuums voor volwassenen en kinderen. Ontdek ons assortiment lenzen en make-up. Maak je eigen schrikwekkende wonden met veel bloed. Festivalshop. Dat is 2 verdiepingen horror. Diestestraat 105 Scherpenheuvel. Festivalshop.be.
3: Sterretje in de ruit van de werkkamionet. Silco Autoglas komt naar je toe en regelt alles met de verzekering.

0: Het wordt zo vaak gezegd in de volksmond en aan de toog in de bruine kroeg. Wie tot 10 kan tellen, die kan de hele wereld bellen.
1: Classics at Work met Dirk Smits.
0: Thibaut Nijs uit Baal maakt volgend weekend voor het eerst een opwachting op het WK bij de profs in Montreal. Hij zit daar samen in een selectie met Wout van Aert, met Remco Evenepoel als de kopmannen. Maar ja, in Baal denken ze als hij de kans zou krijgen. Ja, zou hij dan gaan?

0: Het is 10 uur.
1: Je hoort nog eens wat op Demerstad.
2: Demerstad, regionaal nieuws.
3: Op zondag 4 en maandag 5 oktober trekken honderden schapen en hun herders door het Webbekomsbroek in Diest. Ze maken deel uit van de Europese Herderstocht 2026, een 16-daagse tocht van de Achelse Kluis naar Brussel. Met de tocht zetten herders het belang van herders, extensieve veehouderij en duurzaam landschapsbeheer in de kijker. Je vindt meer informatie op diest.be. Limburgers hebben met 42 minuten de kortste pendeltijd van alle Vlaamse provincies, blijkt uit een onderzoek van SD Works. Want gemiddeld spenderen Vlamingen 54 minuten per dag aan woon-werkverkeer. Belgische gemiddelde ligt op een uur. Werknemers die in Limburg werken leggen gemiddeld 51 kilometer per dag af om naar het werk te gaan. 1 op 10 pendelt dagelijks meer dan 120 kilometer. Een kleine minderheid, slechts 3%, is dagelijks minstens 2 uur onderweg. En dat is misschien toch wel een beetje veel.
2: Demerstad, wereldnieuws.
4: De dubbele explosie in Antwerpen-Noord vannacht viseerde onder meer een veroordeelde drugscrimineel, dat weet HLN. Het is iemand die 8 jaar cel kreeg en gelinkt wordt aan drugsbaron Bolle Jos, maar op de vlucht is. Een van de 2 huizen waar er vannacht een ontploffing gebeurde, was van hem. Er is nog niemand opgepakt. Onze Belgische wielrenners zijn vanmorgen vertrokken richting Montreal in Canada voor het WK op de weg komende zondag. Wout van Aert die kwam maar nipt op tijd aan in Zaventem en had dus geen tijd meer voor interviews. En ook Thibaut Nijs moest zich haasten. Het is nog maar zijn eerste WK op de weg.
5: Ik ben een hele slechte inpakker, dus het was nog tot 5 minuten voordat ik vertrok deze ochtend in welke schoenen ik nog ging meenemen en dat er nog in. Maar nee, het is vrij relaxed, ik zit er niet zo mee. Ik denk dat dat wel ook een spanning is die dat de komende dagen nog wel gaat opbouwen. Ik probeer gewoon echt klaar te zijn om een grootste prestatie te leveren voor de ploeg en mijn job te kunnen doen.
4: Remco Evenepoel is al langer in Canada. Hij won daar zondag nog het WK tijdrijden. En bij supermarktketen Aldi kan je vanaf zaterdag kunstwerken kopen van Delphine Boel, ofwel Prinses Delphine. Aldi kondigt dat zelf aan in zijn folder. Je kan wel maar 1 werk per persoon kopen en het kost zo'n 25 euro. Woensdag wordt het schilderij officieel onthuld. Het is deel van een actie voor Warme William. Dat is een goed doel voor jongeren. Eerst nog wolken, later meer opklaringen en het blijft droog. We krijgen maxima tot 20 graden. Morgen krijgen we een zonnige dag bij zo'n 21 graden. Donderdag wisselend zon en wolken en een graad of 18. Ook vrijdag en het weekend krijgen we heel wat zon en het wordt ook iets warmer.

Are you ready? Het was een van die zomerhits uit de 80's. Billy Ocean was dat. We zijn klaar voor de nieuwe dinsdag. Terug welkom op de werkvloer na het nieuws uit Limburg en Vlaams.

Heb je nog een oude mazoettank? De Kessel uit Bekkevoort is jouw mazoettank-expert. Voor het reinigen en verwijderen van een oude mazoettank uit de kelder, garage of buiten de woning. Eén adres. De Kessel. Voor een gratis en vrijblijvend offerte bel Leen op 016 414 116. Of bezoek onze website www.dekessel.be. Als erkend mazoettank-expert zorgt De Kessel uiteraard voor de nodige wettelijke conformiteitsattesten na de werken. Uw oude mazoettank is in goede handen bij

0: Profiteer nu van voordelige acties bij verfgroothandel V&D in Halen. Of je nu binnen of buiten gaat verven, nu speciale kortingen. Wij maken uw kleur op maat, steeds kwaliteit en topadvies. V&D heeft ook een ruime keuze in vloerbedekking, zonnewering en raamdecoratie. Kom langs en ontdek ons hele assortiment. Meldersestraat 8 op het bedrijventerrein Zeelemse Heide in Zeelemhalen. V&D Verfgroothandel vind je ook op Facebook.
1: De prijs valt altijd mee bij Verfgroothandel V&D.
2: Marcel, kom nu eens uit uw zetel, jong. Ik ben onze plafond zo beu, hè. Doe er iets aan.
3: Maar alleen mag dat, dan kijken we beter voor een spanplafond, hè.
4: Hoe heet die firma nu weer met die reclame op de radio?
2: Ach, je bedoelt Renospan. Kom, zijn we weg?
5: Uw oud plafond zit vol barsten. Of u heeft zo'n donker houten plafond. Hier is de oplossing. Renospan plaatst uw spanplafond op één dag. Nooit meer verven en eenvoudig afwasbaar. Geen breekwerk. Spots en luchters kunnen er zonder problemen in verwerkt worden. Neem eens een kijkje op renospan.be. Kies voor vakwerk. Kies voor Renospan.
6: Heiligenbormstraat 30, Alke.
7: Profiteer met Citroën van een heel comfortabele septemberstart met een interessante voorwaardelijke overnamebonus en de speciale Citroën Care garantie tot 8 jaar. Er is al een Citroën C3 vanaf €15.290. Overnamebonus van €1.250 inbegrepen.
8: Citroën.
7: Info en voorwaarden op citroën.be.
8: Van Mossel, van Kelst, voor mobiliteit, voor iedereen.
9: Van Mossel, Leuvense Steenweg 160, Diest.
10: Voor alle binnen- en buitenschilderwerken is er familiebedrijf Huguette Krets en Julie Tielens. Standaard behangwerken of exclusief behangpapier. Raamdecoratie, kunstvloeren, koof- en sierlijsten en traprenovatie. Doet u het liever zelf? Wij begeleiden u met professionele producten. Ook voor het reinigen van ramen kan u bij ons terecht. In onze reclameafdeling hebben we zandstraalfolie, textieldrukwerken, stickers, spandoeken en drukwerk. Kijk op Facebook. Krets Huguette, HCJT of hcjt.be 0475 41 56 09. Familiebedrijf Huguette Krets en Julie Tielens. Wij maken van uw huis een thuis.

Voilà, een amazing momentje op de werkvloer, thuis en in de wagen op Radio Demerstad. Ja, Tom Jones was dat en Delilah. Het was een hitje in 1968, zo lang geleden. Maar als we ze kennen, dan zingen we ze mee. Hè? Fijn dat je meeluistert naar The Classics at Work. Zeg, in mei van dit jaar, toen ging de film Coward in wereldpremière in de officiële competitie van het Festival van Cannes. Weet je dat nog? Lucas Dont, de regisseur, die was de week voordien nog aan het monteren aan zijn film. Maar goed, hij heeft een prijs gewonnen, hè? De prijs voor de beste mannelijke acteerprestatie. En nu heeft Lucas weer prijs, want die film is aangeduid als Belgische inzending voor de Oscar-uitreiking in maart van volgend jaar. Ja, dat is al de derde keer, hè, met Girl en met Close en nu met Coward. Binnen 2 weken, op 7 oktober, dan is het de openingsfilm van het Filmfest in Gent. En 2 weken later, dan zal hij ook in de bioscoop te zien zijn. En dan gaan we verder kijken, want dan wordt het spannend. Hè. 15 december kennen we de shortlist van de Oscars. En de officiële nominaties, die kennen we pas eind januari. En in maart is dan de uitreiking. Hè. Ja, dat zijn toch spannende momenten. Hè. Zeker ook weer voor Lucas Dont. Ook al is het zijn derde film die nu toch weer in de prijzen zou kunnen vallen. Dit is Salvatore Adamo. En dat is het leven, hè. Notre

Moeite met zelfstandig wonen? Ontdek de oplossing bij Mijn Zorgwinkel. Onze hulpmiddelen maken uw leven eenvoudiger en comfortabeler. Vandaag besteld, morgen in huis. Ja, met snelle levering en veilige betaling. Wilt u meer gemak en veiligheid? Bezoek mijnzorgwinkel.nl.

0: 40 jaar geleden brachten de heren van Level 42 hun allereerste album uit. Dit was een succes in 1987. Het verhaal over de familie met Joseph en Emily en de rest van de kinderen die zaten op de achterbank.
1: Classics at Work met Dirk Smeets.
0: In 1996 was het vandaag een zonnige, aangename dag met temperaturen 16 graden. Ja, zonnig, maar toch frisjes en met aangename muziek op de radio. Er was How Bizarre van

0: last van een vochtige kelder? Of wilt u een regenwaterput laten aanleggen? Schakel de specialist in. Aannemer Roger van der Velpen in Scherpenheuvel staat voor u klaar. Met jarenlange vakkennis, een persoonlijke aanpak en een gegarandeerd correcte uitvoering. U kunt bij ons ook terecht voor al uw professionele grond- en afbraakwerken. Degelijk vakmanschap, van start tot finish. Voor regenwaterputten of het droogleggen van kelders, Roger van der Velpen, Frans Smeijerstraat 8 in Scherpenheuvel. Bel 0495-2909-77 of mail naar rogervandervelpen@hotmail.com. Herfst, storm, regen, bladeren op je dak. Je zonnepanelen krijgen het zwaar te verduren. En jij ziet er niets van, want je opbrengst is toch al lager in deze periode.
1: Solar Assistance to the rescue!
0: Met een zonplan houden wij je installatie dag en nacht in de gaten. Van monitoring en interventie tot een all-risk-verzekering bij storm of hagel. Een zonplan heb je al vanaf €4,99 per maand. Laat je zonnepanelen niet alleen in de winter. Surf naar solarassistance.be.
2: Maatwerk voor in uw tuin, uw moestuin, uw vogels of andere dieren? Tunnelserres van de Voort in Weijer-Nieuwekerke biedt hoogstaande maatoplossingen. In een tunnel of hobbyserre kweekt u makkelijk uw eigen tomaten en andere groenten. Van de Voort maakt ook overkappingen op maat voor zwembad of mobiloom en bouwt uw gedroomde volière.
3: Van de Voort, ook voor het bouwen van kippenrennen.
2: Kies voor Tunnelserres van de Voort, Verlaarstraat 90, Weijer-Nieuwekerke. 0498-31-37-19 tunnelserres.be. Van de Voort. Maakt het zoals het hoort.

Ook morgen tussen 9 en 11 weer nieuwe verhalen op de werkvloer. En aangename muziek terwijl je werkt. Bar Del Sol in de Schapenstraat in Leuven is weer open. Goedemorgen, Michaël en Hanne. Lucas Dont is met zijn derde film genomineerd voor de Oscars. En Thibault Nijs zit volgend weekend in de selectie voor het WK bij de profs in Montreal. Het aperitiefje staat klaar. Kurt komt eraan tussen 11 en 12. En dan is er lunchradio met Patrick van Laar. Een hele fijne dinsdag.

0: is 11 uur.
1: Je hoort nog eens wat op Demerstad.
2: Demerstad, regionaal nieuws.
3: De stad Aarschot gaat strenger toezien en gasboetes uitschrijven wanneer jongeren tijdens de middagpauze afval achterlaten op de lunchplek. Nu het schooljaar opnieuw is begonnen, merkt de stad Aarschot dat er op verschillende plaatsen ook meer afval wordt achtergelaten. Onder meer in het stadspark en op terrassen van horecazaken. Vorige week waren er enkele incidenten die volgens de stad echt niet door de beugel kunnen. Aarschot heeft ondertussen samengezeten met de verschillende scholen. Ouders worden erop attent gemaakt dat er gasboetes kunnen worden uitgeschreven. Die boetes kunnen tussen 80 en 350 euro bedragen. Vanaf begin oktober mag vrachtverkeer van 3,5 ton enkel nog tussen 6 uur en 10 uur 30 het centrum van Sint-Truiden binnen. Met die venstertijden wil de stad hinder in de binnenstad beperken. Alleen, het camerasysteem dat de maatregel moet controleren blijkt daar niet geschikt voor. Voor de handhaving van de venstertijden voor vrachtverkeer wilde de stad dus teruggrijpen naar een cameraproject dat een vorig stadsbestuur had opgestart. Er werden 7 ANPR-camera's voor de invalswegen naar het centrum gekocht voor 103.000 euro. Een jaar eerder, in januari 2021, was al een lokale opslagserver met de nodige connectiviteit gekocht voor 15.000 euro en er was een onderhoudscontract voor de camera's. Maar nu wijst een recente test uit dat deze camera's met nummerplaatherkenning geen betrouwbaar onderscheid kunnen maken tussen vrachtwagens, bestelwagens en personenwagens. Met andere woorden, daar kan het systeem dus niet voor dienen. Dat is pech.
2: Demerstad, wereldnieuws.
4: De douane heeft gisteren een grote kookvangst gedaan. Ze nam net geen 120 kilogram cocaïne in beslag in de haven van Antwerpen. De drugs zaten verstopt in containers met ananassen en bananen die uit Costa Rica en Peru kwamen. De cocaïne wordt nu vernietigd. Amerikaans president Trump lanceert zijn eigen nieuwskanaal, Trump TV. Hij noemt het een alternatief voor de traditionele zenders CNN, MS Now en Politico. Afgelopen weekend maakte Trump bekend dat die nieuwsmerken niet meer welkom zijn in het Witte Huis, omdat ze volgens hem leugens schrijven. De zender stapte daarop meteen naar de rechtbank. En sport, onze Belgische wielrenners die zijn vanmorgen vertrokken richting Montreal in Canada voor het WK op de weg komende zondag. Wout van Aert kwam er nipt op tijd aan in Zaventem en had geen tijd meer voor interviews. En ook Thibaut Nijs moest zich haasten. Het is nog maar zijn eerste WK op de weg.
5: Ik ben een hele slechte inpakker, dus het was nog tot 5 minuten voordat ik vertrok deze ochtend in welke schoenen ik nog ging meenemen en dat er nog in. Maar nee, het is vrij relaxed, ik zit er niet zo mee. Ik denk dat dat wel ook een spanning is die dat de komende dagen nog wel gaat opbouwen. Ik probeer gewoon echt klaar te zijn om mijn grootste prestatie te leveren voor de ploeg en mijn job te kunnen doen.
4: Remco Evenepoel is al langer in Canada. Hij won daar zondag nog het WK-tijdrijden. Eerst nog wolken, later meer opklaringen en het blijft droog. We krijgen maxima tot 20 graden. Morgen krijgen we een zonnige dag bij zo'n 21 graden. Donderdag wisselend zon en wolken en een graad of 18. Ook vrijdag en het weekend krijgen we heel wat zon en het wordt ook iets warmer.

0: VGT Cooling & Heating Systems in Messelbroek heeft een pelletketel, eventueel te combineren met een warmtepompboiler. De pelletketel kan gekoppeld worden met uw bestaande radiatoren, vloerverwarming en buffervaten. VGT Cooling & Heating Systems doet ook traditioneel onderhoud van mazoet- en gasinstallaties. Verder vind je er ook infraroodpanelen en een gamma airco's en de traditionele pelletkachels.
1: Wenst u een persoonlijke expertise? Benny en Roald komen bij u langs.
2: VGT Cooling & Heating Systems. Eikenveldstraat 2B in Messelbroek aan de Kerk. Bezoek onze showroom op zaterdag van 10 tot 12 en van 13 tot 16 uur of op afspraak 013 55 50 46.
3: Een nieuwe of tweedehands wagen?
1: Bij Groep Govaert grijp ook jij je kans.
3: Groep Govaert, in Halen en Sint-Truiden Mazda-verdeler.
1: In Waanrode en Sint-Truiden Isuzu pick-up dealer.
3: In Waanrode nog steeds uw vertrouwde Peugeot-verdeler.
1: Al onze vestigingen zijn inmiddels uitgebreid met Govaert's Used Cars.
3: Jonge tweedehandswagens van alle merken.
1: Uiteraard doen wij nog steeds alle onderhoud en herstellingen van alle merken, personen en bestelwagens.
3: En voeren we alle carrosseriewerken uit.
1: Erkend door de meeste verzekeringen.
3: Groep Govaert in Halen, Sint-Truiden en Waanrode.
1: Nog steeds een kwestie van vertrouwen.
4: Heeft uw fiets een herstelling nodig of uw e-bike een onderhoudsbeurt? Dan is er TF Fietsen. Uw onafhankelijke fietsenmaker. Bij TF Fietsen krijgt u e-bike of fiets de beste zorg in eigen professioneel atelier.
5: In de regio te Senderlo, Scherpenheuvel, Zichem kan u op drie verschillende plaatsen uw fiets binnenbrengen na afspraak.
4: Maak nu uw afspraak via de afsprakenkalender van TF Fietsen of sms naar 0460 96 97 66. TF Fietsen, de fietsservice voor betaalbaar fietsplezier.
1: Problemen met je afvoer? Dat komt altijd ongelegen. Gelukkig is Longines Service 24 op 7 bereikbaar. Of het nu gaat om een verstopping of ruiming bij je thuis, een rioleringsprobleem op je bedrijfssite, een tankcleaning of een grondige inspectie, Longines Service helpt je verder. Met meer dan 30 jaar ervaring en een uitgebreid machinepark is geen uitdaging te groot. Snel, efficiënt en altijd persoonlijk. Bel ons op 0800 944 50 of surf naar longinservice.be. Longin Service, altijd bereikbaar, altijd een oplossing.

welke disco-muziek op dinsdagochtend hier natuurlijk bij Radio Demerstad. Streetlife was dat van de Crusaders, destijds met leadzangers Randy Crawford. Niet van de minste dus. Kim Wilde zat daarvan nog met View from a Bridge. De info die komt eraan zo dadelijk. Na dit hier, I Don't Wanna Talk About It, van Rod Stewart. Okay.

kijken wat er allemaal te beleven valt de komende dagen. Wel, vrijdag 25 tot en met zondag 27 september. Het komende weekende dus houdt voetbalclub VS Kortenaken in Berg en Dal in Waanrode een mosselweekend met ook andere gerechten die daar te verkrijgen zijn. Vrijdag en zaterdag kan je komen eten van 5 tot 9 en zondag van 11 tot 2. En inschrijven, dat kan u het best via Karine de Geest. Dinsdag 29 september, dat is volgende week dinsdag inderdaad, om 7:45 draait in de Boogaard in Sint-Truiden de film The Beloved. Goedemorgen allemaal, Radio Demerstad, bent u aan het aperitief? Geniet ervan en luister mee naar dit van de Golden Earring. De

0: Moeite met zelfstandig wonen? Ontdek de oplossing bij Mijn Zorgwinkel. Onze hulpmiddelen maken uw leven eenvoudiger en comfortabeler. Vandaag besteld, morgen in huis. Ja, met snelle levering en veilige betaling. Wilt u meer gemak en veiligheid? Bezoek mijnzorgwinkel.nl.
1: Start de motor. De boerderij wacht. Ontdek de leukste broedertractoren, vrachtwagens en Siku-voertuigen bij broeder-speelgoed.nl. Van grote boerderijen tot stoere vrachtwagens. Bouw, speel en beleef je eigen avontuur. Broeder-speelgoed.nl. Voor kleine boeren en grote truckers.

Radio Demerstad Meteonieuws. Vandaag rustig met eerst vrij veel lage bewolking in het noorden van het land, die wel eens hardnekkig zou kunnen zijn. Maximaal liggen tussen 17 en 22 graden. Het is dinsdag en het is de muziek die jij wil horen. Rick James, straks Superfreak. Na dit, Rob de Nijs.

0: Gereedschappen, sanitair, elektro. Wij hebben ook alles voor uw tuin, tuingereedschappen, werkkleding, grasmachines en hoge drukreinigers. Tuin- en veranda-sets. Paalse Steenweg 284, Paal Beringen.
1: Amerikaanse stok in Paal.
2: Hier zijn we rechtstreeks van bij gordijnenatelier Chris. Het is hier nu al druk, maar het gaat nog drukker worden.
3: Jazeker. Kom naar onze opendeurdag op zaterdag 26 september van 10 tot 18 uur. En profiteer van toffe acties.
2: Kom gerust eens langs en geniet mee van deze acties.
0: Gordijnenatelier Chris, Heerbaan 74, Kersbeek Miskom. En Casinostraat 3 in Sint-Ruiden. Een nieuwe Suzuki of Opel? Die vind je bij Mullens in Halen. In het ruime assortiment hebben we zeker een wagen die bij u past. Maar er is meer. Mullens heeft ook een occasiecentrum met een zeer ruime keuze. Hier vind je jonge directiewagens met weinig kilometers aan de beste prijs. Ook elektrische modellen. We hebben steeds een honderdtal tweedehandswagens beschikbaar. Ook voor onderhoud en herstellingen staat Mullens garant. Kom zeker eens langs op de Diestersteenweg 23 in Halen. Of ontdek het aanbod op autogroepmullens.be.

ene helft van de groep, het duo Wham. Je had Andrew Ridgeley uiteraard, maar je had ook de meest succesvolle George Michael. Niet alleen succesvol met Wham, maar ook helemaal solo met onder meer deze Different Corner. Dit was het programma Aperitief. Straks lunchen, wel geniet ervan. En blijf vooral meeluisteren uiteraard naar Radio Demerstad. Te meer omdat ik nog deze heb. I Love Music van de OJ's. Tot morgen.

0: Het is 12 uur.
1: Je hoort nog eens wat op Demerstad.
2: Demerstad, wereldnieuws.
3: 7 op de 10 bouwbedrijven verwachten dat bouwen dit jaar nog bijna een tiende duurder wordt. De prijzen stijgen al maanden door de oorlog in het Midden-Oosten. En het ziet er niet naar uit dat die snel voorbij zal zijn, zegt Nico de Meester van Bouwfederatie Enbeeld.
4: Al die onzekerheden en conflicten in het Midden-Oosten jagen de prijs van bijvoorbeeld petroleum en gas omhoog. En heel veel bouwmaterialen die verbruiken ofwel veel gas om gemaakt te worden, zoals bakstenen en koper, of zijn gemaakt van petroleum, bijvoorbeeld heel plastic. We verwachten, omdat het conflict niet beëindigd geraakt, dat daar nog wel gemiddeld gezien 8% kan bijkomen.
3: 7 op de 10 bouwbedrijven werken momenteel met prijsherzieningsclausules. Een tandarts uit Limburg wordt verdacht van grootschalige fraude. Hij zou de ziekteverzekering RISIF voor €188.000 hebben opgelicht. Twee van zijn medewerkers zouden zonder vereist diploma of RISIF-nummer tandheelkundige ingrepen hebben uitgevoerd. Die werden dan aangerekend via het RISIF-nummer van de tandarts. De twee medewerkers stapten zelf naar de politie. Die is een onderzoek gestart. 6 op de 10 scholen gebruiken hun budget voor startende leerkrachten voor andere zaken. De Vlaamse regering trekt elk jaar bijna €50 miljoen uit voor extra begeleiding, zodat zij minder snel uitvallen. Maar dat geld komt dus vaak niet tot bij hen, volgens scholen omdat er op andere zaken bespaard wordt. En daardoor wordt het budget bijvoorbeeld gebruikt om collega's te betalen en zo het lerarentekort aan te pakken. De stad Kortrijk zoekt een vaste plek voor hun hangouderen. Dat zijn volwassenen die in de stad rondhangen en er voor overlast zorgen, omdat ze bijvoorbeeld dronken zijn. Vaak gaat het om hetzelfde groepje mensen. Je hoort burgemeester Ruud van den Bergen.
5: Daarom hebben wij repressief moeten optreden, hebben wij een alcoholverbod ingevoerd door middel van een burgemeestersbesluit binnen een bepaalde periferie en ook op bepaalde plekken een samenscholingsverbod. Maar we zetten natuurlijk ook wel fel in op de preventieve kant met straathoekwerk en zo meer. En daar komt dan een vaste plek in het vizier.
3: Het is nog niet duidelijk waar dat dan zal zijn. De stad gaat dat nu bekijken. En de persoonlijke spullen van de Franse actrice Brigitte Bardot zijn geveild voor bijna €1 miljoen. Dat maakt het veilinghuis bekend. Het gaat onder meer om zonnebrillen, servies en meubels. Allemaal spullen uit haar huizen in Saint-Tropez en haar appartement in Parijs. Zo'n 3000 mensen hadden zich voor die veiling ingeschreven. Bardot stierf vorig jaar, ze werd 91. Deze namiddag droog met wolken. Hier en daar komt de zon erdoor. Maxima tot 22 graden. Morgen overwegend zonnig bij opnieuw zo'n 22 graden. Donderdag wisselend zon en wolken en een graad of 20. Ook vrijdag en het weekend krijgen we heel wat zon en zelfs temperaturen tot 25 graden.

0: Een aanklacht voor de kinderarbeid in de zilvermijnen. Down in the Silver Mine, dat was Diesel. En ze opereerden, als ik me niet vergis, vanuit Nederland. En dat deden ze in 1980. Goedemiddag overigens, het is dinsdag 22 september. En dit is de middag bij Demerstad.
1: De middag met Patrick van Laar.
0: En met de beste zangeres die we in Vlaanderen ooit gekend hebben. Ik kan het niet dikwijls genoeg zeggen. Dit is Anne Christie.
2: Bla bla bla.

0: feestje uit de bol gaat? Voor je volledige outfit, inclusief accessoires, schoenen, juwelen en decoratie, kan je bij de festivalshop terecht. Zoemwoel! De festivalshop heeft alles voor een geslaagd Oktoberfest. Kijk snel op onze website festivalshop.be. Diestestraat 105, Scherpenheuvel.
1: Bouwen of renoveren? Jacobs Verwarming in Tieltwingen is de gekende vakman voor verwarming, sanitair, airco's en warmtepompen. Jacobs installeert ook ventilatiesystemen type C of D volgens de geldende normen. Jacobs Verwarming plaatst, herstelt en onderhoudt uw installatie met eigen techniekers. Wij blijven ook de vakman voor verwarming op mazoet of aardgas. Jacobs kan uw huidige cv-ketel vervangen door een warmtepomp of bouwt uw cv-ketel om naar een hybride systeem. Informeer naar de mogelijkheden. Bel 016 502 270 of kijk op jacobsverwarming.be. Nieuwbouw, renovatie of onderhoud. Jacobs blijft een krak in zijn vak.
2: Garage Lokspieter is het officiële Renault en Dacia servicepunt in Hoelede, Randberg, met jarenlange ervaring. Je kan er ook terecht met andere merken voor onderhoud. Wij doen alle herstellingen. Bandenwissel, uitlijnen, airco-service en zelfs kleine carrosseriewerken. Garage Lokspieter. Voor een piekfijn onderhouden wagen. Steeds een eerlijke prijs, topservice en vriendelijke bediening. Garage Lokspieter. Dorpstraat 16, Hoelede, Randberg. 011 58 86 53. Alle info op garagelox.be.

film The Wiz en dit waren The Wiz Stars. Dat was een ensemble, een groep vrienden en dansers en zangers die het in die film vooral wist te maken. Een van de leden, of twee leden, bekende leden van die groep waren onder andere Diana Ross en ook Michael Jackson. Het themalied van die film was Brand New Day. Dat is het vandaag ook al, zijn we die dag dinsdag al halverwege voor zij die aan tafel gaan of aan tafel zitten of elders het middagmaal nuttigen. Smakelijk eten. Bye.

Bachelor Boy, jazeker, dat was de man die dat tot vandaag nog altijd is. Hè. Sir Cliff Richard, want hij is gekroond door de Engelse koningin heel lang geleden. Dit nummer kwam uit 1963 en is dus 63 jaar geleden.

0: schat, er zitten sterken in de voorruit van de auto. En we vertrekken vrijdag op vakantie naar Frankrijk.
1: Ja, oké, maar wanneer moeten wij dan de wagen binnenbrengen? We werken nog heel de week.
0: Weet je wat? We bellen Silco Autoglas. Die komen gewoon naar hier.
1: Ah, naar hier, bij ons, thuis.
0: Ja, gewoon een afspraak maken en zij komen waar en wanneer het past.
1: Ah.
0: Thuis, op het werk, het maakt niet uit.
1: En regelen ze ook alles met de verzekering dan?
0: Ja, alles. Wij moeten niks doen.
1: Ja, dan ga ik hen direct bellen morgen, hè. Dan kunnen we vrijdag veilig op vakantie vertrekken.
2: Silco Autoglas komt naar jou toe, thuis of op het werk. Het maakt niet uit. Bel gratis 0800 949 of surf naar silcoautoglas.be. Silco Autoglas. Steenweg 125 aan het kruispunt in Alken.
3: Zie je je zuur verdiende centjes liever niet in de grond verdwijnen? Laat je mazoettank tijdig nakijken en keuren. Zo ben je zeker, veilig en wettelijk in orde. Van de voortherkte stad, keuren van mazoettanks. Bel 0498 31 37 19. 0498 31 37 19. Kijk ook op tankcontroles.be. Van de Voort, voor een keuring zoals het hoort.
4: Drie sterke argumenten, één keuze. Opel. Een voorwaardelijke overnamebonus tot 5000 euro. Tot 8 jaar speciale garantie en 2 jaar gratis onderhoud. Het Opel Big Event met exclusieve aanbiedingen op het hele gamma. Ga langs bij je Opel verkooppunt. Voorwaarden op opel.be.
5: Van Mossel, van Kelst, voor mobiliteit, voor iedereen.
6: Van Mossel, Leuvense Steenweg 160, diest.
2: Sterretje in je ruit en binnenkort op vakantie? Geen stress. Silco Autoglas komt naar je toe en regelt alles met de verzekering.

Simple Minds and Don't You Forget About Me. U daar aan de andere kant van de radio zullen we nooit vergeten, al zien we elkaar erg weinig, maar we horen elkander. Tenminste, u hoort ons toch. En als u ons eens contacteert, dan horen wij u ook. Hè. Zo simpel gaat dat tegenwoordig in deze tijden van social media en videocalls en noem maar op. Nog even meegeven dat er volgende zaterdag weer gevoetbald wordt. Om 20 uur is er RWL Sport B tegen Bincom B en om 20:15 Paul Tervant tegen Op

Demis Roussos en We Shall Dance. En dan Little Eva en The Locomotion. Alleen maar de allergrootste hits bij Demerstad. Zoals dat hoort. Overmorgen, donderdag 24 september van 18 tot 21 uur... houdt de Oldtimer Club van Sint-Truiden een laatste zomerontmoeting op de Veemarkt. Krijgt er old- en youngtimers te zien voor wat betreft auto's, brommers, moto's en tractoren. Deelname is gratis als je een van voornoemde voertuigen hebt die minstens 25 jaar oud zijn. De toegang is voor iedereen gratis.

0: is 1 uur.
1: Je hoort nog eens wat op Demerstad.
2: Demerstad, wereldnieuws.
3: 7 op de 10 bouwbedrijven verwachten dat bouwen dit jaar nog bijna een tiende duurder wordt. De prijzen stijgen al maanden door de oorlog in het Midden-Oosten. En het ziet er niet meteen naar uit dat die snel voorbij zal zijn. Dat zegt Nico de Meester van Bouwfederatie M-Build.
4: Al die onzekerheden en conflicten in het Midden-Oosten jagen de prijs van bijvoorbeeld petroleum en gas omhoog. En heel veel bouwmaterialen die verbruiken ofwel veel gas om gemaakt te worden, zoals bakstenen en koper, of zijn gemaakt van petroleum, bijvoorbeeld heel plastiek. We verwachten, omdat het conflict niet beëindigd geraakt, dat daar nog wel gemiddeld gezien 8% kan bijkomen.
3: 7 op de 10 bouwbedrijven werken momenteel met prijsherzieningsclausules. Een tandarts uit Limburg wordt verdacht van grootschalige fraude. Hij zou de ziekteverzekering, het RISIF, voor €188.000 hebben opgelicht. Twee van zijn medewerkers zouden zonder vereist diploma of RISIF-nummer tandheelkundige ingrepen hebben uitgevoerd. Die werden dan aangerekend via het RISIF-nummer van de tandarts. De twee medewerkers stapten zelf naar de politie en die is een onderzoek gestart. 6 op de 10 scholen gebruiken hun budget voor startende leerkrachten voor andere zaken. De Vlaamse regering trekt elk jaar bijna €50 miljoen uit voor extra begeleiding, zodat zij minder snel uitvallen. Maar dat geld komt dus vaak niet tot bij hen. Volgens scholen omdat er op andere zaken bespaard wordt. En daardoor wordt het budget bijvoorbeeld gebruikt om collega's te betalen en zo het lerarentekort aan te pakken. De stad Kortrijk zoekt een vaste plek voor hun hangouderen. Dat zijn volwassenen die in de stad rondhangen en er voor overlast zorgen, omdat ze bijvoorbeeld dronken zijn. Vaak gaat het om hetzelfde groepje mensen. Je hoort burgemeester Ruud van den Bergen.
5: Daarom hebben wij repressief moeten optreden. Hebben wij een alcoholverbod ingevoerd door middel van een burgemeestersbesluit binnen een bepaalde periferie. En ook op bepaalde plekken een samenscholingsverbod. Maar we zetten natuurlijk ook wel fel in op de preventieve kant met straathoekwerk en zo meer. En daar komt dan een vaste plek in het vizier.
3: Het is nog niet duidelijk waar dat dan zal zijn. De stad gaat dat nu bekijken. In Turkije zijn zeker 11 scholieren gewond geraakt bij een schietpartij aan een school. Twee van hen zijn zwaar gewond. De schutter vluchtte weg, maar de politie kon hem oppakken. Het is nog niet duidelijk waarom hij schoot. De politie en medische diensten zijn ter plaatse. En in Dnipro in Oekraïne zijn 3 doden gevallen bij Russische aanvallen vannacht. Er zijn aanvallen gemeld op 4 plaatsen, op opslagplaatsen en bedrijven. De Oekraïnse president Zelensky is op dit moment in New York voor de vergadering van de Verenigde Naties. Hij spreekt daar vanmiddag met Amerikaans president Trump. Deze namiddag droog met wolken. Hier en daar komt de zon erdoor, maxima tot 22 graden. Morgen overwegend zonnig bij opnieuw zo'n 22 graden. Donderdag wisselend zon en wolken en een graad of 20. Ook vrijdag en het weekend krijgen we heel wat zon en zelfs temperaturen tot 25 graden.

0: Melissa Etheridge en Like the Way I Do. We zijn weer helemaal mee met het weer en met het nieuws. En helemaal klaar ook voor het tweede uur van de middag op deze 22 september.
1: De middag van 12 tot 2 met Patrick van Laar.
0: Zo dadelijk fantastiek, maar eerst nog eens terug naar Elvis Presley en A Little Less Conversation.
2: A little less conversation, a little more action. All this aggravation ain't satisfaction in me.

0: Profiteer nu bij V&D en doe uw voordeel. V&D, kwaliteitsverven tegen scherpe prijzen. Een breed assortiment in verven en interieurmaterialen. Kwaliteit en service, dat is V&D inhalen. Meldertsestraat nummer 8.
1: Voor meer verf en minder betalen, ga naar V&D inhalen.
2: Garage Lokspieter is het officiële Renault en Dacia servicepunt in Hoelede, Randsberg. Met jarenlange ervaring. Je kan er ook terecht met andere merken voor onderhoud. Wij doen alle herstellingen. Bandenwissel, uitlijnen, airco-service en zelfs kleine carrosseriewerken. Garage Lokspieter. Voor een piekfijn onderhouden wagen. Steeds een eerlijke prijs, topservice en vriendelijke bediening. Garage Lokspieter. Dorpstraat 16, Hoelede, Randsberg. 011-58-86-53. Alle info op garagelox.be.
0: Heb je een oude mazoetank? De Kessel uit Bekkevoort is jouw mazoetank-expert. Is je mazoetank ouder dan 35 jaar? Dan overweeg je best deze te vervangen door een nieuwe mazoetank. Wij beschikken over diverse dubbelwandige mazoetanks in kunststof en metaal. Ook produceren wij mazoetanks op maat en in de gewenste kleur. Voor een gratis en vrijblijvende offerte bij Leen op 016-414-116. Of bezoek onze website www.dekessel.be. Als mazoetank-expert zorgen wij bij het plaatsen van de nieuwe mazoetank ook voor de buitendienststelling van de oude mazoetank. Bij De Kessel is uw mazoetank in goede handen. Voor alle binnen- en buitenschilderwerken is er familiebedrijf Huguette Krets en Julie Tielens. Standaard behangwerken of exclusief behangpapier. Raamdecoratie, kunstvloeren, koof- en sierlijsten en traprenovatie. Doet u het liever zelf? Wij begeleiden u met professionele producten. Ook voor het reinigen van ramen kan u bij ons terecht. In onze reclameafdeling hebben we zandstraalfolie, textieldrukwerken, stickers, spandoeken en drukwerk. Kijk op Facebook. Krets Huguette, HCET of hcet.be 0475 41 56 09. Familiebedrijf Huguette Krets en Julie Tielens. Wij maken van uw huis een thuis.

Chic en I Want Your Love. Vandaag staan ze nog altijd op het podium en ze brengen een nieuw album op dat podium. Ze schuimen de wereld nog altijd af, die oude knarren van Chic. En het is hun van ganser harte gegund natuurlijk. Volgende zondag, 27 september, het belooft weer een erg druk weekend te worden, dat volgend weekend. 27 september, de zondag van 8 tot 14 uur, organiseren de Pluvio Runners vanuit Café Buvens in Assen een Indian Summer wandel- en loop-event van 6, 10 en 16 kilometer. Voor kinderen is er een zoektocht voorzien van 4 kilometer. En nog zondag 27 september vanaf 9:30 ben je in Manege Ruitershof in Langdorp getuige van de beker van Aarschot. Jumping met diverse proeven voor de liefhebbers van paarden natuurlijk. Zo dadelijk Dave D, Dazzy, Bicky, Mick en Titch, maar eerst Robert Plant.

snel en eenvoudig je apotheek- en verzorgingsproducten bestellen? 24pharma.be. Ruime keuze aan kwaliteitsmerken. Bestel nu met code RADIO en krijg 5 euro korting vanaf 49 euro. 24pharma.be. Vandaag besteld, morgen geleverd.

0: klein manneke op een groot podium. Zo werd hij destijds aan- en afgekondigd, deze Nick Kershaw. Hij maakte wel een aantal hits en eentje daarvan hadden we vandaag meegebracht. Wouldn't it be good? Elke ochtend kan u bij Demerstad tussen 7 en 9 meezingen met de muziek van en door Rudy van Vlaanderen. U moet morgenochtend maar weer eens luisteren. Elke ochtend is er weer wat te beleven. Maar als u over de middag alles wil meezingen, dan kan dat ook. Bijvoorbeeld met dit nummer van Love.
1: I'd love to go out to dance tonight. I know a disco that's out of sight. I want you all.

0: Zie je je zuur verdiende centjes liever niet in de grond verdwijnen? Laat je mazoettank tijdig nakijken en keuren. Zo ben je zeker, veilig en wettelijk in orde. Van de voortherkte stad, keuren van mazoettanks. Bel 0498 31 37 19. 0498 31 37 19. Kijk ook op tankcontroles.be. Van de Voort, voor een keuring zoals het hoort.
1: Herfst, storm, regen, bladeren op je dak. Je zonnepanelen krijgen het zwaar te verduren. En jij ziet er niets van, want je opbrengst is toch al lager in deze periode.
2: Solar Assistance to the rescue!
1: Met een zonplan houden wij je installatie dag en nacht in de gaten. Van monitoring en interventie tot een all-risk-verzekering bij storm of hagel. Een zonplan heb je al vanaf €4,99 per maand. Laat je zonnepanelen niet alleen in de winter. Surf naar solarassistance.be.
3: Een nieuwe Suzuki of Opel? Die vind je bij Mullens in Halen. In het ruime assortiment hebben we zeker een wagen die bij u past. Maar er is meer. Mullens heeft ook een occasiecentrum met een zeer ruime keuze. Hier vind je jonge directiewagens met weinig kilometers aan de beste prijs. Ook elektrische modellen. We hebben steeds een 100-tal tweedehandswagens beschikbaar. Ook voor onderhoud en herstellingen staat Mullens garant. Kom zeker eens langs op de Diestersteenweg 23 in Halen. Of ontdek het aanbod op autogroepmullens.be.
4: De sprankelende romantische komedie met hilarische momenten, Play It Again, Sam van Woody Allen, is de opener van het KVT theaterseizoen in Diest. Alan Felix ligt in scheiding met zijn vrouw en zoekt steun bij vrienden. En bij de geest van Humphrey Bogart. Voorstellingen van 18 september tot 3 oktober, telkens om 20:30. Reserveer via kvt.be.

Bobo, and there's a party going on. In deze tijd van het jaar zijn die parties meestal eetdagen, restaurantdagen. Zo kan u vanaf aanstaande vrijdag 25 tot en met zondag 27 september naar de eetdagen van voetbalclub VS Kortenaken in zaal Bergendal in Maanrode. Ze organiseren een mosselweekend met ook andere gerechten. Vrijdag en zaterdag kan je van 17 tot 21 uur eten en zondag van 11 tot 14 uur. Inschrijven van tevoren is uiteraard aangeraden. En dit is Marco Bossato.

Spandau Ballet en True. Ja, het is waar. Onze tijd is voor vandaag dinsdag opgebruikt. Zo simpel is dat. Zo dadelijk Jan de Groot met Siesta bij Demerstad. En wij komen morgenmiddag bij u weer terug vanaf 12 uur. Tot dan!

0: Het is 2:00.
1: Je hoort nog eens wat op Demerstad.
2: Demerstad, regionaal nieuws.
3: Wie wil weten wat er allemaal te beleven valt voor kinderen tot 12 jaar in Diest? Die kan in de website diest.be de jongerenactiviteitenkalender terugvinden. Of je nu van sporten houdt of graag creatief aan de slag gaat, er is altijd wel iets op de planning voor de jongste diestenaren. Download de zogenaamde jeugdactiviteitenkalender dus via diest.be. De huurprijzen stijgen overal, ook in Limburg. In Hasselt en Genk kost een appartement gemiddeld meer dan €900 per maand. Dat blijkt uit de halfjaarlijkse huurbarometer. Vooral in Hasselt gaat het snel. Daar zijn appartementen op een half jaar tijd 5% duurder geworden. Volgens de vastgoedsector komt dat vooral door het grotere aanbod aan duurdere nieuwbouwappartementen. In Genk is de gemiddelde huurprijs van de appartementen lichtjes gedaald. Maar gemiddeld stegen over heel Vlaanderen de huurprijzen met 2,3%.
2: Demerstad, wereldnieuws.
4: Er kan niet bespaard worden op onderwijs, dat heeft Vlaams onderwijsminister Zoual Demir gezegd. De Vlaamse regering komt op dit moment samen over de begroting. Minister-president Matthias Diependalen legt daar de eerste tabellen op tafel, maar besparen op onderwijs is geen optie voor Demir.
5: Ik denk dat de uitdagingen bijzonder groot zijn. We zijn aan het hervormen. We werken aan onderwijskwaliteit. Ik zal wel mijn verantwoordelijkheid nemen. Dus ik heb wel heel wat voorstellen mee om te besparen op andere bevoegdheden. Want ik vind het wel belangrijk dat de rekening klopt.
4: Stookolie wordt morgen wat goedkoper. Voor grote bestellingen gaat er bijna 8 cent per liter af. Die prijsschommelingen komen al maanden door de oorlog in het Midden-Oosten. Vandaag steeg de diesel ook al naar een recordhoogte van €2,5. Ook morgen zou die nog zo duur blijven, maar daarna zakken de prijzen wellicht. En in Turkije zijn zeker 11 scholieren gewond geraakt bij een schietpartij aan een school. 2 van hen zijn zwaar gewond. De schutter vluchtte weg, maar de politie kon hem oppakken. Het is nog niet duidelijk waarom hij schoot. De politie en de medische diensten zijn ter plaatse. Deze namiddag droog met wolken. Hier en daar komt de zon erdoor. Maxima tot 22 graden. Morgen overwegend zonnig bij opnieuw zo'n 22 graden. Donderdag wisselend zon en wolken en een graad of 20. Ook vrijdag en het weekend krijgen we heel wat zon en zelfs temperaturen tot 25 graden.

0: Een nummer destijds geschreven door Kris Kristoffersen en uitgebracht door Roger Miller. Maar een beetje later kwam er dan deze versie van Janis Joplin. Het werd ook nog opgenomen door Gordon Lightfoot en Jerry Lee Lewis. Genoeg versies dus van deze Me and Bobby McGee aan het begin van dit radiouur.
1: Van 2 tot 4, Siesta met Jan de Groot op Temerstad.
0: Ja, wat mag je van mij zoal verwachten in het eerste uur? Zoals altijd de feiten van de dag. We kijken ook naar het uitgebreide weerbericht. En ik moet zeggen, dat ziet er niet slecht uit voor de rest van de week. En de muziek ziet er ook niet slecht uit, al zeg ik het zelf. Ingrediënten genoeg, goedemiddag allemaal en welkom.

0: nieuwe wagen of een occasie. Groep Govaerts. In Halen en Sint-Truiden, Mazda dealer. In Waanrode en Sint-Truiden, Isuzu pick-up dealer. Ook in Waanrode nog steeds uw Peugeot verdeler. En vanaf nu zijn we ook in Waanrode erkend hersteller van Opel. In alle vestigingen vind je nu Govaerts Used Cars. Jonge tweedehandswagens van alle merken. Nog steeds onderhoud en herstelling van alle merken. En alle carrosseriewerken. Erkend door de meeste verzekeringen. Groep Govaerts. In Halen, Sint-Truiden en Waanrode.
1: Op onze service kan je bouwen. Govaerts, een kwestie van vertrouwen.
2: Problemen met je afvoer? Dat komt altijd ongelegen. Gelukkig is Longin Service 24 op 7 bereikbaar. Of het nu gaat om een verstopping of ruiming bij je thuis, een rioleringsprobleem op je bedrijfssite, een tankcleaning of een grondige inspectie, Longin Service helpt je verder. Met meer dan 30 jaar ervaring en een uitgebreid machinepark is geen uitdaging te groot. Snel, efficiënt en altijd persoonlijk. Bel ons op 0800 944 50 of surf naar longinservice.be. Longin Service. Altijd bereikbaar, altijd een oplossing.
3: VGT Cooling & Heating Systems in Messelbroek heeft een pelletketel, eventueel te combineren met een warmtepompboiler. De pelletketel kan gekoppeld worden met uw bestaande radiatoren, vloerverwarming en buffervaten. VGT Cooling & Heating Systems doet ook traditioneel onderhoud van mazoet- en gasinstallaties. Verder vind je er ook infraroodpanelen en een gamma airco's en de traditionele pelletkachels.
2: Wenst u een persoonlijke expertise? Benny en Roald komen bij u langs.
4: VGT Cooling & Heating Systems. Eikenveldstraat 2B in Messelbroek aan de Kerk. Bezoek onze showroom op zaterdag van 10 tot 12 en van 13 tot 16 uur of op afspraak 013 55 50 46.
5: Op zoek naar maatwerk voor in uw tuin, uw moestuin of voor uw vogels of andere dieren? Tunnelserres van de Voort in Weijer-Nieuwerkerke biedt een uitgebreid assortiment hoogstaande maatoplossingen. Overkappingen op maat voor uw zwembad of mobilhome. Wij bouwen ook uw gedroomde volière. Meer dan 30 jaar kwaliteit en ervaring. Van de Voort maakt het op maat voor u. Tunnelserres van de Voort. Verlaarstraat 90, Weijer-Nieuwerkerke. 0498 31 37 19. Ontdek onze realisaties op tunnelserres.be. Van de Voort. Maakt het zoals het hoort.

Een nummer van het album Breakout van de Pointer Sisters. En dat had toch ook een beetje zijn succes te danken aan het feit dat het nummer een prominente rol speelde in de soundtrack van de film Beverly Hills Cop. Dat was de Neutron Dance uit 1985. Jan de Groot, Radio Demerstad. En dan nu de feiten van de dag. We gaan terug naar 22 september 2010. Toen besliste de Vlaamse regering definitief om de Oosterweelverbinding in Antwerpen te realiseren met een tunnel, waarmee de plannen voor de lange Wapperbrug van de baan waren. Er wordt ook beslist dat de meerprijs van de tunneloplossing wordt betaald door de stad Antwerpen en de Antwerpse haven. En op 22 september 2000 laat het Amsterdamse gerechtshof de 25-jarige journalist Koen Voskuil van het gratis dagblad Spits opsluiten, omdat hij weigerde de naam te noemen van een anonieme bron die hij opvoert in een artikel over een Amsterdamse strafzaak. En op 22 september 1604 capituleert de stad Oostende na een belegering van 3 jaar. Tijdens het beleg verloren de Spaanse belegeraars ongeveer 80.000 man. Aan de andere kant vielen er 20.000 slachtoffers. De stad Oostende werd toen volledig verwoest. En tijdens de Duitse verkiezingen van 22 september 2013 behaalde het CDU-CSU onder leiding van Angela Merkel een overwinning met 311 van de 630 zetels. En van Duitsland nu naar Rio samen met Pieter Allen.

Yazoo, die zouden in het najaar van 1982 een tournee beginnen door Groot-Brittannië. Maar toen dachten ze even daarvoor, laat ons nog snel een nieuwe single opnemen. Snel, snel, maar het resultaat mag er zijn. Dat was The Other Side of Love. Het weerbericht. Zon en wolken de rest van deze dag bij temperaturen tussen 16 en 21 graden. Morgen eerst wat ochtendgrijs, maar al snel krijgen we een afwisseling van mooie zonnige perioden met soms enkele hoge wolkenvelden en 22 graden. Donderdag hetzelfde weer, wel iets frisser dan bij 19 graden. Vrijdag belooft een stralende herfstdag te worden met veel zon. Het wordt dan iets zachter bij maxima tussen 17 en 22 graden. En vanaf zaterdag tot volgende week dinsdag mogelijk wat meer wolken, maar aangename temperaturen tot 25 graden. Jan de Groot, Radio Demerstaat. En zou dit over mij gaan? Hier is Bananarama met Shy Boy.

0: Heeft uw fiets een herstelling nodig of uw e-bike een onderhoudsbeurt? Dan is er TF Fietsen. Uw onafhankelijke fietsenmaker. Bij TF Fietsen krijgt u e-bike of fiets de beste zorg in eigen professioneel atelier.
1: In de regio te Sanderlo, Scherpenheuvel, Zichem kan u op 3 verschillende plaatsen uw fiets binnenbrengen na afspraak.
0: Maak nu uw afspraak via de afsprakenkalender van TF Fietsen of sms naar 0460 96 97 66. TF Fietsen, de fietsservice voor betaalbaar fietsplezier.
2: Last van een vochtige kelder? Of wilt u een regenwaterput laten aanleggen? Schakel de specialist in. Aannemer Roger van der Velpen in Scherpenheuvel staat voor u klaar. Met jarenlange vakkennis, een persoonlijke aanpak en een gegarandeerd correcte uitvoering. U kunt bij ons ook terecht voor al uw professionele grond- en afbraakwerken. Degelijk vakmanschap, van start tot finish. Voor regenwaterputten of het droogleggen van kelders, Roger van der Velpen, Frans Smeijerstraat 8 in Scherpenheuvel. Bel 0495 29 0977 of mail naar rogervandervelpen@hotmail.com.
3: Bouwen of renoveren? Jacobs Verwarming in Tieltwingen is de gekende vakman voor verwarming, sanitair, airco's en warmtepompen. Jacobs installeert ook ventilatiesystemen type C of D volgens de geldende normen. Jacobs Verwarming plaatst, herstelt en onderhoudt uw installatie met eigen techniekers. Wij blijven ook de vakman voor verwarming op mazoet of aardgas. Jacobs kan uw huidige cv-ketel vervangen door een warmtepomp of bouwt uw cv-ketel om naar een hybride systeem. Informeer naar de mogelijkheden. Bel 0610 502 270 of kijk op jacobsverwarming.be. Nieuwbouw, renovatie of onderhoud.

0: automatisch wassalon langs de Lierse Steenweg 43 in Aarschot. Alle info wasserijdeparel.be.
1: Wasserij de Parel zoekt een gemotiveerd medewerker met ervaring in strijken van hemden, kostuums en trouwkleding. Ervaring met droogkuis of droogkuismachine is een pluspunt. Ruime vrijheid, uren en dagen bespreekbaar. Bel snel Wasserij de Parel 0475 34 96.

0: Sandra en Maria Magdalena. Aanstaande vrijdag houdt de Jeugdraad in Den Hoek in Kortenaken een filmavond. Om 6:00 start Vogelvlucht voor plus 6-jarigen. En om 8:00 volgt Arthur en de Mimimoys. Dat is een film voor kinderen vanaf 10 jaar. En de jeugd van het Aledis Theater in Aarschot brengt opvoeringen van Armandus de Zoveelste. Zaterdag is dat om 8:00 s'avonds, zondag om 2:00 in de namiddag. En ook aanstaande zaterdag organiseert voetbalclub Klimop Wegijnendijk in de parochiezaal een mosselfeest met ook andere gerechten. Je kan er gaan eten vanaf 11:30, nu zaterdag. En nu gaan we een uitstapje maken naar de West-Vlaamse velden. En wat we daar zoal kunnen tegenkomen, wel, onze gids is Ivan Heijlen.
1: Daar midden in de Vlaanders, weggestoken tussen de sparrenbossen, ligt er een klein derpje. Verdeeld in alle kleine boerderijkjes. Uit hier wat groeder dan het andere, natuurlijk. En op een daarvan, daar woont er een wilde boerendochter. Ze past alleen maar op de venten. En die jongen van haar neefjes, den dien ze hier doet gerne. Maar ze zien nog niet staan. Hij heeft er partan een liedje van gemokt. Met heel schone woorden. En als dit s'avonds voorbij haar deur gaat en hij ziet er licht nog branden, dan stikt hij zijn handen diep in zijn zakken. En met zijn kop een beetje naar beneden zingt hij zijn liedje. Verur. Verur.

wat doe er aan? Zie ons het geweld, dat valt het zomaar niet stille. En elk jaar, met potten van de boom, begint dat opnieuw. Hun ruwen schieten vier. Ze moeten dat hier stil nemen. Ze wilden ze de wilden. En dan is het dan hier stil. Maar zijn vier, dat is ze goed niet te zien. En als de Chauvis voorbij het deur gaat en hij ziet er licht nog branden, dan stikt hij zijn handen diep in zijn zakken. En met zijn kop een beetje naar beneden zingt hij zijn liedje. Verheur! Verheur!

en de Jorngeverbaai. En ze wiert zij 29. En ze kwam hier van de messen alleen tussen de velden op een welen. En ik zag haar. Dat is nee of dat is nooit, paasje. En ieder tenen. En dan zei wijfeken. Ik zie haar gerne. Ik heb er een liedje van gemaakt.

en zo goed geluisterd. En binst, dat zijn mijn todder af. Schettigen zij met haar gat.

Peter Gabriel en Kate Bush met Don't Give Up. Dat doen we ook niet, maar we gaan wel even pauzeren wat deze siesta betreft. Zometeen een update van het nieuws om 3 uur. Daarna gaan we gewoon door. Blijf er zeker bij. En geniet nog mee van deze Hotel California. Dit zijn de Eagles.

0: Het is 3:00.
1: Je hoort nog eens wat op Demerstad.
2: Demerstad, regionaal nieuws.
3: Jongeren die in een problematische thuissituatie zitten worden binnenkort opgevangen in de stadsbazuin in Aarschot. De stad verkoopt een deel van het pand aan huizen Levensruimte. Die organisatie renoveert het gedeelte langs de Jozef Tielemansstraat zodat er 6 jongeren ook 's nachts kunnen overnachten. Voor de stad was die sociale invulling van een deel van de stadsbazuin zeer belangrijk. De werkhuizen aan de kant van het stadspark worden zoals voorzien omgevormd tot kantoorruimte voor de stad. 5 jaar geleden koopt de stad Aarschot het pand in de Jozef Tielemansstraat, beter bekend als de stadsbazuin. Er is de vroegere cultuurhuis, feestzaal en achteraan de werkhuizen. Aarschot kocht het pand van 609 vierkante meter voor €550.000, maar verkoopt nu een deel. Zo'n 160 vierkante meter aan huizen Levensruimte. Een organisatie die een thuis biedt aan jongeren die zich in een problematische thuissituatie bevinden. Door de opening van de nieuwe parkeertoren Limburg DC zijn er 480 nieuwe parkeerplaatsen op campus Diepenbeek. De nieuwe mobiliteitsaanpak moet zorgen voor een vlottere verkeersafwikkeling bij de start van het academiejaar. Met de nieuwe toegang naar de campus Limburg DC rijd je automatisch door het parkeergebouw van de Held Campus. In totaal zijn er bij de start van het academiejaar 2800 parkeerplaatsen voorzien op de scholencampus. Ondanks de extra parkeerplaatsen wordt er nog steeds een grote parkeerdruk verwacht, want PXL verhuist nog 1200 studenten naar Diepenbeek. En dat kan dus inderdaad zorgen dat er nog steeds parkeerplaats gezocht moet worden.
2: Demerstad, wereldnieuws.
4: Er ligt een besparingsplan op de tafel van de Vlaamse regering. Het is de eerste keer dat er echt concrete cijfers besproken worden. Onderwijsminister Zoual Demir van N-VA herhaalde dat ze absoluut niet wil besparen op onderwijs. Maar volgens minister van Energie Melissa de Prateren van Vooruit zal iedereen toegevingen moeten doen.
5: De N-VA zegt de begroting moet op orde, dat vinden wij in C ook. Maar natuurlijk, ja, dan kan je moeilijk op voorhand al met veto's en rode lijnen en van alles gaan komen. Zeker vanuit de partij van de minister-president, denk ik. Wij vinden onderwijs ook bijzonder belangrijk, dat is heel duidelijk. Maar natuurlijk, als je zo'n moeilijke oefening moet doen, dan moet er wel een beetje openheid zijn aan tafel, en zeker van de N-VA zelf.
4: Minister-president Matthias Diependalen wil komend weekend een akkoord. Stookolie wordt morgen wat goedkoper. Voor grote bestellingen gaat er bijna 8 cent per liter af. Die prijsschommelingen komen al maanden door de oorlog in het Midden-Oosten. Vandaag steeg de diesel ook al naar een recordhoogte van €2,5 per liter. Ook morgen zou die nog zo duur blijven. Daarna zakken de prijzen wellicht. En in Nepal is 40 ton Belgische noodhulp gearriveerd. Het gaat onder meer om tenten, dekens en kookspullen. Die moeten slachtoffers daar helpen na de vloedgolf van eind augustus. Een deel van de spullen werd gekocht met geld dat Vlamingen ingezameld hebben via het Rode Kruis. We krijgen een droge namiddag met afwisselend wolken en hier en daar wat zon. Maxima tot 22 graden. Morgen overwegend zonnig bij opnieuw 22 graden. Donderdag afwisselend zon en wolken en een graad of 20. Ook vrijdag en het weekend krijgen we heel wat zon en zelfs temperaturen tot 25 graden.
2: Een nieuw uur met de grootste hits aller tijden.

0: Voilà, het nieuws van 3 uur, dat hebben we gehad. En wij hadden onmiddellijk de reflex om een eerste plaatje te starten in dit nieuwe radiouur. Dat was Duran Duran.
1: Van 2 tot 4, siesta met Jan de Groot op Demerstad.
0: Wat hebben we nog in petto? Straks weer een opmerkelijk nieuwsbericht. Dat is iets voor over een kwartiertje. En straks is er ook weer koffiepauze. Het zal wel zijn, anders was ik niet gebleven. Dit is Pilot met Magic. Goedemiddag.

0: Ja, Hans?
1: Ja?
0: Kom eens kijken. Er zitten sterken in de ruit van de camionet.
1: Oh, nee. Oh, en we hebben nog een volle week werk hier op de werf.
0: Ik bel Silco Autoglas wel.
2: Silco?
1: Ja, en dan moeten we zeker naar Alken rijden met de camionet.
0: Maar nee, die komen gewoon naar hier, naar de werf.
1: Oh, jij maakt dat niet mee, zeg.
0: En de verzekering regelt alles. En wij werken gewoon door.
1: Ja, dat is eigenlijk ideaal voor ons, hè?
3: Silco Autoglas komt naar jou toe. Op de werf, op kantoor, waar jij de dag van afspraak werkt. Bel gratis 0800 900 49 of surf naar silcoautoglas.be. Silco Autoglas. Steenweg 125 aan het kruispunt in Alken.
4: Heb je nog een oude mazoettank? De Kessel uit Bekkevoort is jouw mazoettank-expert. Voor het reinigen en milieuvriendelijk opvullen van een ondergrondse mazoettank gebruiken we Biofil. Dit is een biologisch haardschuim en zorgt voor een volledige inerte opvulling van een gereinigde mazoettank. Voor een gratis en vrijblijvend offerte bel Leen op 016 414 116 of bezoek onze website www.dekessel.be. Als erkend mazoettank-expert zorgt de Kessel uiteraard voor de nodige wettelijke conformiteitsattesten na de werken. Uw oude mazoettank is in goede handen bij de Kessel.
5: Peugeot Days, dat is de hele maand september uitzonderlijke kortingen op alle modellen. De speciale Peugeot Care garantie van 8 jaar en op SUV's een overnamebonus van 7000 euro bovenop de waarde van uw wagen. Voorwaarden op Peugeot.be.
6: Peugeot. Van Mossel, van Kelst, voor mobiliteit, voor iedereen.
7: Van Mossel, Leuvense Steenweg 160, die

0: Profiteer nu van voordelige acties bij verfgroothandel V&D in Halen. Of je nu binnen of buiten gaat verven, nu speciale kortingen. Wij maken uw kleur op maat, steeds kwaliteit en topadvies. V&D heeft ook een ruime keuze in vloerbedekking, zonnewering en raamdecoratie. Kom langs en ontdek ons hele assortiment. Meldertse straat 8 op het bedrijventerrein Zeelemse Heide in Zeelemhalen. V&D Verfgroothandel vind je ook op Facebook.
1: De prijs valt altijd mee bij Verfgroothandel.
2: Sterretje in de ruit van de werkkamionet.

0: Vanessa Paradis met een nummer uit 1993. Vandaag gedraaid op deze 22e september. Het is dinsdag vandaag. Ja, ik ben een beetje in de war. Want die Vanessa Paradis kwam zingen over Sunday Mondays. Ondertussen ruim 3:15. En de vaste luisteraar, die weet het. Tijd voor een opmerkelijk nieuws.
1: Amai, amai. Amai, amai.
0: Lost Boy Beach, dat is een afgelegen verborgen baai aan de noordkust van Oregon. En die staat bekend om zijn indrukwekkende zeegrotten, hoge rotsformaties en spectaculaire landschappen. Het mysterieuze strand heeft geen wandelpaden en is uitsluitend te voet bereikbaar door bij extreem laag water over steile rotsen te klauteren. Omdat de toegangsweg bij opkomend tij snel en volledig onder water loopt, geldt het gebied wel als een van de meest fascinerende, maar ook gevaarlijkste plekken van de regio. En een paar dagen geleden daalden 3 toeristen, 2 mannen en een vrouw van midden 20, af naar het strand. Ze wilden daar ter plaatse spannende foto's gaan maken. Maar de 20ers hadden niet in de gaten dat de opkomende vloed hun uitweg zou afsnijden. Reddingswerkers haasten zich ter plaatse nadat een van de gestrande toeristen erin geslaagd was via de satelliet een noodoproep te doen. Ter plaatse is er trouwens geen mobiel bereik. Met behulp van een drone konden de reddingswerkers de 3 lokaliseren op het laatste stukje land dat nog niet was opgeslokt door de zee. De redders moesten hoge golven en ruw water trotseren om het gestrande groepje te bereiken. Uiteindelijk werd de trio na 5 bange uren gered. Ze bleven, afgezien van wat blauwe plekken en wat lichte onderkoeling, ongedeerd. Lost Boy Beach dankt zijn naam aan een lokale legende over een jongen die er meer dan een eeuw geleden spoorloos was verdwenen doordat hij ingesloten geraakte door de opkomende vloed. Voilà, weer wat bijgeleerd. Don't you know, dit zijn de Skeps.

0: De George Baker Selection met hun debuutsingle uit 1969. En die namen ze op eigen kosten. Het werd toch een flinke hit toen. Dat was The Little Greenback.
1: Tijd voor koffie.
0: Ja, helemaal. En u hoort het misschien wel een beetje aan mijn stem. Ik kan nu een kopje koffie meer dan ooit gebruiken. Kom er allemaal bij, we hebben koffie genoeg. En ik ga het vragen met de woorden van Benny E. King. Stand by me.

0: modderige kelder? Of wilt u een regenwaterput laten aanleggen? Schakel de specialist in. Aannemer Roger van der Velpen in Scherpenheuvel staat voor u klaar. Met jarenlange vakkennis, een persoonlijke aanpak en een gegarandeerd correcte uitvoering. U kunt bij ons ook terecht voor al uw professionele grond- en afbraakwerken. Degelijk vakmanschap, van start tot finish. Voor regenwaterputten of het droogleggen van kelders, Roger van der Velpen, Frans Smeijerstraat 8 in Scherpenheuvel. Bel 0495-29-09-77 of mail naar rogervandervelpen@hotmail.com.
1: Maatwerk voor in uw tuin, uw moestuin, uw vogels of andere dieren? Tunnelservice Van de Voort in Weijer-Nieuwekerke biedt hoogstaande maatoplossingen. In een tunnel of hobbycerk kweekt u makkelijk uw eigen tomaten en andere groenten. Van de Voort maakt ook overkappingen op maat voor zwembad of mobiloom en bouwt uw gedroomde volière.
2: Van de Voort, ook voor het bouwen van kippenrennen.
1: Kies voor Tunnelservice Van de Voort, Verlaarstraat 90, Weijer-Nieuwekerke. 0498-31-37-19. Van de Voort. Maakt het zoals het hoort. Voilà, hier zijn we rechtstreeks van...

Europe met The Final Countdown. En wij gaan een beetje aftellen richting vrijdag. Om 8 uur kunnen ploegen van 5 personen in zaal Trefpunt dan deelnemen aan Assend Quest. Inschrijven kan via FC Assend. En eind deze week wordt in Scherpenheuvel 20 jaar Den Egger gevierd. Het begint vrijdag om 8 uur met de Soul Train Expedition. Die spelen covers. En zaterdag om 1 uur is er een namiddag met straattheater en verrassende acts. Er is ook een streekmarkt en een tafel met gerechten uit de keuken van de Merode. Er is ook nog een wagenspel zaterdag om 3 uur en om 5 uur. En om 8 uur is er een optreden van Portland. En aanstaande zaterdag om 6 uur vindt in het centrum van Sint-Truiden de Lago Monumentenrun plaats. Het begint met de kinderen, die lopen hun kidsrun vanaf 6 uur. En daarna is er dan de Monumentenrun.

De Jackson 5, en is dat niet een beetje voorbarig? I want you back. Ik ben nog niet eens vertrokken. Ik moet nog één plaatje draaien. Dat wordt de Bee Gees met Too Much Heaven. En ook nog zeggen dat er straks de Spits weer is met Chris van Opstal. Voilà, dat was hem. De dinsdagse siesta. Graag tot morgen.

0: Het is 4 uur.
1: Je hoort nog eens wat op Demerstad.
2: Demerstad, regionaal nieuws.
3: Op zondag 4 en maandag 5 oktober trekken honderden schapen en hun herders door het Webbekomsbroek in Diest. Ze maken deel uit van de Europese Herderstocht 2026, een 16-daagse tocht van de Achelse Kluis naar Brussel. Met de tocht zetten herders het belang van herders, extensieve veehouderij en duurzaam landschapsbeheer in de kijker. Je vindt meer informatie op diest.be. Limburgers hebben met 42 minuten de kortste pendeltijd van alle Vlaamse provincies, blijkt uit een onderzoek van SD Works. Want gemiddeld spenderen Vlamingen 54 minuten per dag aan woon-werkverkeer. Belgische gemiddelde ligt op een uur. Werknemers die in Limburg werken leggen gemiddeld 51 kilometer per dag af om naar het werk te gaan. 1 op 10 pendelt dagelijks meer dan 120 kilometer. Een kleine minderheid, slechts 3%, is dagelijks minstens 2 uur onderweg. En dat is misschien toch wel een beetje veel.
2: Demerstad, wereldnieuws.
4: Er ligt een besparingsplan op de tafel van de Vlaamse regering. Het is de eerste keer dat er echt concrete cijfers besproken worden. Onderwijsminister Zuhal Demir van N-VA herhaalde nog eens dat ze absoluut niet wil besparen op onderwijs. Maar volgens energieminister Melissa de Prater van Vooruit zal iedereen toegevingen moeten doen.
5: De N-VA zegt de begroting moet op orde, dat vinden wij in C ook. Maar natuurlijk, ja, dan kan je moeilijk op voorhand al met veto's en rode lijnen en van alles gaan komen. Zeker vanuit de partij van de minister-president, denk ik. Wij vinden onderwijs ook bijzonder belangrijk, dat is heel duidelijk. Maar natuurlijk, als je zo'n moeilijke oefening moet doen, dan moet er wel een beetje openheid zijn aan tafel, en zeker van de N-VA zelf.
4: Minister-president Matthias Diependalen wil komend weekend een akkoord. In Nepal is 40 ton Belgische noodhulp gearriveerd. Het gaat onder meer om tenten, dekens en kookspullen. Die moeten slachtoffers daar helpen na de vloedgolf van eind augustus. Een deel van de spullen werd gekocht met geld dat Vlamingen ingezameld hebben via het Rode Kruis. In Indonesië hebben zeker 170.000 mensen ademhalingsproblemen of luchtweginfecties. Onder hen 40.000 kleuters. Oorzaak zijn de zware bosbranden die daar woeden sinds begin augustus. Daardoor is op sommige plaatsen giftig smog ontstaan. Indonesiërs wordt gevraagd mondmaskers te dragen en buitenactiviteiten te vermijden. We krijgen een droge namiddag met afwisselend wolken en hier en daar wat zon. Maxima tot 22 graden. Morgen overwegend zonnig bij opnieuw 22 graden. Donderdag afwisselend zon en wolken en een graad of 20. Ook vrijdag en het weekend krijgen we heel wat zon. En zelfs temperaturen tot 25 graden.
6: En wat nu?

0: Jazeker, ook voor mij is de vakantie afgelopen. Gewoon terug op post vandaag. En voor wie het wil weten, 4 kilo erbij ongeveer, dat is Frankrijk.
1: De Spits met Gunter Schepers.
0: Goedemiddag, wij laten hier ons lichtje schijnen.

0: Schat, er zitten sterken in de voorruit van de auto. En we vertrekken vrijdag op vakantie naar Frankrijk.
1: Ja, oké, maar wanneer moeten wij dan de wagen binnenbrengen? We werken nog heel de week.
0: Weet je wat? We bellen Silco Autoglas. Die komen gewoon naar hier.
1: Ah, naar hier, bij ons, thuis.
0: Ja, gewoon een afspraak maken en zij komen waar en wanneer het past.
1: Ah.
0: Thuis, op het werk, het maakt niet uit.
1: En regelen ze ook alles met de verzekering dan?
0: Ja, alles. Wij moeten niks doen.
1: Ja, dan ga ik hen direct bellen morgen, hè. Dan kunnen we vrijdag veilig op vakantie vertrekken.
2: Silco Autoglas komt naar jou toe, thuis of op het werk. Het maakt niet uit. Bel gratis 0800 900 49 of surf naar silcoautoglas.be. Silco Autoglas. Steenweg 125 aan het kruispunt in Alken.
3: Amerikaanse stokpaal Handy Home heeft het ruimste aanbod voor de bouw en de bekende en betrouwbare merken Knauf, Soudal, Compactuna, Scala PVC, Amerikaanse stokpaal, ijzerwaren, glaswolisolatie, handgereedschappen en elektra. Hou het altijd veilig en bescherm u met werkkleding van Herok. Amerikaanse stok, de meest complete. Paalse Steenweg 284 in Paal.
4: Bouwen of renoveren? Jacobs Verwarming in Tieltwingen is de gekende vakman voor verwarming, sanitair, airco's en warmtepompen. Jacobs installeert ook ventilatiesystemen type C of D volgens de geldende normen. Jacobs Verwarming plaatst, herstelt en onderhoudt uw installatie met eigen techniekers. Wij blijven ook de vakman voor verwarming op mazoet of aardgas. Jacobs kan uw huidige cv-ketel vervangen door een warmtepomp of bouwt uw cv-ketel om naar een hybride systeem. Informeer naar de mogelijkheden. Bel 016 502 270 of kijk op jacobsverwarming.be. Nieuwbouw, renovatie of onderhoud. Jacobs blijft een krak in zijn vak.
5: Peugeot. Gezien de krimpende aandachtspannen is deze info over de Peugeot Days in korte berichten onderverdeeld. Klaar? Heel september uitzonderlijke kortingen op alle modellen. Ja? Plus de speciale Peugeot Care garantie van 8 jaar. Nog mee? Op alle SUV's een overnamebonus van €7000 bovenop de waarde van uw wagen. Gaat het nog? Kortom, Peugeot Days. Doen. Voorwaarden op Peugeot.be. Dat was alles. Kijk nu maar wat door het raam. Peugeot.
6: Van Mossel, van Kelst, voor mobiliteit, voor iedereen.
7: Van Mossel, Leuvense Steenweg 160, Diest.
8: Werven met VND, dat is een goed idee. VND geeft goede raad en maakt uw kleur zelfs op maat.
9: Profiteer nu bij VND en doe uw voordeel. VND, kwaliteitsverven tegen scherpe prijzen. Een breed assortiment in verven en interieurmaterialen. Kwaliteit en service, dat is VND in Halen. Meldertse straat nummer 8.
8: Voor meer verf en minder betalen, ga naar VND in Halen.
10: Sterretje in je ruit en binnenkort op vakantie? Geen stress. Silco Autoglas komt naar je toe en regelt alles met de verzekering.

Binnenkort moeten we nog op dynamiet gaan rijden, want ja, de diesel die is duurder dan ooit. Dat is wel duidelijk in het belang van Limburg. Onder meer laten ze lasers aan het werk. Zo zijn er mensen die voor het woon-werkverkeer van 70 naar 300 euro per maand gaan. Dat is toch wel behoorlijk. Een flink verschil inderdaad. Vroeger, in de jaren 80, was de diesel nog goedkoop. Hè. Ik herinner mij, begin jaren 80 zo, was dat geweest. Hè. 13, 14 frank en begin jaren 80 stond ook dit nummer in de hitparade. Het is een zoon van John Lennon, zijn naam is Julian. En hij zong in 1984 Too Late for Goodbyes.

gaan in de richting van 4:30. Geweldige muziek daarnet van die Allman Brothers Band. We hebben ook Julian Lennon gedraaid. Zoon van, inderdaad. En dit is Marcel de Groot. Zoon van zijn vader, van Boudewijn de Groot. Op dit ogenblik doet hij een tournee langs in de theaters. En dan is het Marcel zingt Boudewijn. Dat is een eerbetoon aan zijn vader. Toch schoon dat dat

Moeite met zelfstandig wonen? Ontdek de oplossing bij Mijn Zorgwinkel. Onze hulpmiddelen maken uw leven eenvoudiger en comfortabeler. Vandaag besteld, morgen in huis. Ja, met snelle levering en veilige betaling. Wilt u meer gemak en veiligheid? Bezoek mijnzorgwinkel.nl.

Gewoon vrolijke muziek van Madonna. Zij is toch nog altijd de Queen of Pop. Je kon ze horen. En Cherries, veel te gebeuren het aankomend weekend. Vrijdag vanaf 9 uur. Dan draaien de DJ's van Matties Retro Club aan de Knoet in Aarschot. Dance hits van de 90s en de noughties. Echt waar, de toegang die is gratis. En volgend weekend op zaterdag en zondag tussen 9 en 5 vindt de Rommelweekend plaats in en rond Den Akker. Dat is in Rillaar. En tot en met zaterdag wordt vanuit het Hof in Langdorp een foto wandelzoektocht georganiseerd. Ook dat is meegenomen. De deelname is gratis. De formulieren die zijn te verkrijgen in het Hof. Onze Frits heeft alles mooi opgelijst. Je kent Frits, hè? Op de website van Radio Demerstad. In de weekend-NV-kalender. Neem daar maar een kijkje.

0: Op zoek naar maatwerk voor in uw tuin, uw moestuin of voor uw vogels of andere dieren? Tunnelserres van de Voort in Weijer-Nieuwerkerke biedt een uitgebreid assortiment hoogstaande maatoplossingen. Overkappingen op maat voor uw zwembad of mobilhome. Wij bouwen ook uw gedroomde volière. Meer dan 30 jaar kwaliteit en ervaring. Van de Voort maakt het op maat voor u. Tunnelserres van de Voort. Verlaarstraat 90, Weijer-Nieuwerkerke. 0488 31 37 19. Ontdek onze realisaties op tunnelserres.be. Van de Voort. Maakt het zoals het hoort.
1: Garage Lokspieter is het over.

0: lokaal feestje uit de bol gaat? Voor je volledige outfit, inclusief accessoires, schoenen, juwelen en decoratie, kan je bij de festivalshop terecht. Zoom woe! De festivalshop heeft alles voor een geslaagd Oktoberfest. Kijk snel op onze website festivalshop.be. Diestestraat 105, Scherpenheuvel.
1: Herfst. Storm. Regen. Bladeren op je dak. Je zonnepanelen krijgen het zwaar te verduren. En jij ziet er niets van. Want je opbrengst is toch al lager in deze periode.
2: Solar Assistance to the rescue!
1: Met een zonplan houden wij je installatie dag en nacht in de gaten. Van monitoring en interventie tot een all-risk-verzekering bij storm of hagel. Een zonplan heb je al vanaf €4,99 per maand. Laat je zonnepanelen niet alleen in de winter. Surf naar solarassistance.be.

goede nieuws is dat het nazomertje maar blijft duren naar het einde van de week. We krijgen echt mooi weer, ook in het weekend. Dus als je zondag nog een keer naar de kust wil gaan, dat is het ideale moment. Alhoewel, er is zoveel te beleven in de ruime regio. Of je daar tijd voor gaat hebben, dat is natuurlijk nog de vraag. En onze muziek die gaat altijd maar door. Demerstad is er 24 uur per dag. Dat is een plechtige belofte. Deze hebben we al lang niet meer gehoord. My feet won't move. We gaan er verandering in brengen.

Zo is het, bijna 5 uur. De tijd gaat inderdaad snel, het is nieuwstijd. Onze redactie heeft een verse update voor je klaar. Maar voor het zover is deze nog. Bob Marley, The Wailers. Heel lang geleden, blijft een geweldig nummer. Terug naar het begin.

0: Het is 5:00.
1: Je hoort nog eens wat op Demerstad.
2: Demerstad, wereldnieuws.
3: Er is nog altijd niemand opgepakt na de twee explosies afgelopen nacht in Antwerpen. Die waren gericht aan een veroordeelde drugscrimineel. Waarom net nu, dat is nog onduidelijk. Journaliste Nathalie Dijk heeft meer details.
4: Na het kraken van die cryptofoons, SkyECC, toen heeft de politie hem kunnen linken aan een aantal grote drugsuithalingen in de haven van Antwerpen. Hij is uiteindelijk ook veroordeeld en zit op dit moment in de gevangenis. Hij werkte ook voor verschillende opdrachtgevers, waaronder op Bolle Jos.
3: Mogelijk is er een link met een grote lading cocaïne die gisteren onderschept werd in de haven van Antwerpen. De politie onderzoekt dat. Mobiliteitsminister Jean-Luc Kruk wil een externe bemiddelaar inschakelen om de impasse op de luchthaven van Charleroi op te lossen. De luchtverkeersleiders staken daar al bijna een week. En ze zijn dat nog van plan tot 10 oktober, omdat ze beter betaald willen worden voor nachtwerk. De directie en vakbonden vinden daarover maar geen akkoord. Een café in Berchem in Antwerpen wordt voor de derde keer tijdelijk gesloten, omdat het gelinkt wordt aan drugsfeiten. De politie vond bij een controle hash en cannabisresten. Daarnaast werd er ook zwartwerk vastgesteld en waren de hygiëne en brandveiligheid niet in orde. De topman van de Verenigde Naties, Antonio Guterres, haalt uit naar het beleid van Israël op de westelijke Jordaan-oever. Dat deed hij tijdens zijn openingsspeech op de algemene vergadering in New York daarnet. Volgens Guterres doet het beleid van Israël denken aan etnische zuivering en moet de VN zich blijven inzetten voor een twee-staten-oplossing. En in Indonesië hebben zeker 170.000 mensen ademhalingsproblemen of luchtweginfecties. Onder hen 40.000 kleuters. Oorzaak zijn de zware bosbranden die daar woeden sinds begin augustus. Daardoor is op sommige plaatsen giftig smog ontstaan. Indonesiërs wordt gevraagd mondmaskers te dragen en buitenactiviteiten te vermijden. Vanavond en vannacht afwisselend wolken en opklaringen. Het blijft droog en minimaal rond 10 graden. Morgen krijgen we een zonnige dag en tot 23 graden. Donderdag afwisselend zon en wolken en een graad of 20. En ook vrijdag en het weekend krijgen we heel wat zon en zelfs temperaturen tot 25 graden.

0: geweldig, de Big O.
1: Met Gunter door de spits.
0: Vandaag is het wereldautovrije dag. Met die hoge dieselprijzen is dat misschien niet zo'n slecht idee. Het is verder ook wereldneushoorndag. En in Duitsland, ja, het Oktoberfest. Het is nog niet allemaal vlekkeloos verlopen tot nu toe. Hopelijk komt het nog allemaal goed. En bij ons, bij Demerstad, de tweede uur van de avondspits met goede muziek. Van onder meer deze gasten. Terug naar het begin van de jaren 70 met de Doobies, de Doobie Brothers. Dit is China Grove.

0: vochtige kelder? Of wilt u een regenwaterput laten aanleggen? Schakel de specialist in. Aannemer Roger van der Velpen in Scherpenheuvel staat voor u klaar. Met jarenlange vakkennis, een persoonlijke aanpak en een gegarandeerd correcte uitvoering. U kunt bij ons ook terecht voor al uw professionele grond- en afbraakwerken. Degelijk vakmanschap, van start tot finish. Voor regenwaterputten of het droogleggen van kelders, Roger van der Velpen, Frans Smeijerstraat 8 in Scherpenheuvel. Bel 0495-2909-77 of mail naar rogervandervelpen@hotmail.com.
1: Problemen met je afvoer? Dat komt altijd ongelegen. Gelukkig is Longin Service 24 op 7 bereikbaar. Of het nu gaat om een verstopping of ruiming bij je thuis, een rioleringsprobleem op je bedrijfssite, een tankcleaning of een grondige inspectie, Longin Service helpt je verder. Met meer dan 30 jaar ervaring en een uitgebreid machinepark is geen uitdaging te groot. Snel, efficiënt en altijd persoonlijk. Bel ons op 0800 944 50 of surf naar longinservice.be. Longin Service. Altijd bereikbaar, altijd een oplossing.
2: Een nieuwe of tweedehandswagen?
1: Bij Groep Govaerts grijp ook jij je kans.
2: Groep Govaerts. In Halen en Sint-Truiden Mazda-verdeler.
1: In Waanrode en Sint-Truiden Isuzu pick-up dealer.
2: In Waanrode nog steeds uw vertrouwde Peugeot-verdeler.
1: Al onze vestigingen zijn inmiddels uitgebreid met Govaerts Used Cars.
2: Jonge tweedehandswagens van alle merken.
1: Uiteraard doen wij nog steeds alle onderhoud en herstellingen van alle merken, personen en bestelwagens.
2: En voeren we alle carrosseriewerken uit.
1: Erkend door de meeste verzekeringen.
2: Groep Govaerts. In Halen, Sint-Truiden en Waanrode.
1: Nog steeds een kwestie van vertrouwen.
3: Zie je je zuur verdiende centjes liever niet in de grond verdwijnen? Laat je mazoettank tijdig nakijken en keuren. Zo ben je zeker, veilig en wettelijk in orde. Van de Voort herkt de stad. Keuren van mazoettanks. Bel 0498 31 37 19. 0498 31 37 19. Kijk ook op tankcontroles.be. Van de Voort. Voor een keuring zoals het hoort.
4: Wasserij De Parel, voor al uw kleine en grote wasjes en droogkuis. Wasserij De Parel is ook een automatisch wassalon langs de Lierse Steenweg 43 in Aarschot. Alle info, wasserijdeparel.be.
5: Wasserij De Parel zoekt een gemotiveerd medewerker met ervaring in strijken van hemden, kostuums en trouwkleding. Ervaring met droogkuis of droogkuismachine is een pluspunt. Ruime vrijheid, uren en dagen bespreekbaar. Bel snel Wasserij De Parel 0475 34 96 2.

Eerlijk gezegd, stilzitten op zijn muziek, dat is echt onmogelijk. Het blijft een geweldige artiest. Grootmeester Barry White, Never Gonna Give You Up bij Demerstad. Goedemiddag, fijn dat je bij ons bent. Leuk dat je meeluistert. Dit is een hele goede plaat uit de 90s. Dit is Britney Spears en Born to Make You Happy.

Hier uit Liverpool, ook vandaag mochten ze niet ontbreken. De Beatles, een mooie en lange nazomer. Daar zijn we blij mee. Allee, 's morgens wel koud, is ook kans op een beetje mist. Maar verder tijdens de dag alleen maar goed weer.

0: donderdag is het zover van 6 tot 9 s'avonds houdt de Oldtimer Club van Sint-Truiden een laatste zomerontmoeting op de Veemarkt. Al daar je krijgt er old- en youngtimers te zien voor wat auto's, brommers, motos en zelfs tractoren betreft. Tracteurs, echt waar. De deelname is gratis vanaf 25 jaar en de toegang die is bovendien gratis. Ja, het is daar in Sint-Truiden voor iedereen.
1: Check out.

Ze hebben toch ook de jaren 80 gekleurd, deze twee. Daryl Hall en John Oates. Wij doen hier nu een rotje jaren 60. Straks met Gilbert Beco, maar eerst draaien we de Beach Boys. Geweldig van die zonnige surfmuziek.

0: nieuwe Suzuki of Opel? Die vind je bij Mullens in Halen. In het ruime assortiment hebben we zeker een wagen die bij u past. Maar er is meer. Mullens heeft ook een occasiecentrum met een zeer ruime keuze. Hier vind je jonge directiewagens met weinig kilometers aan de beste prijs. Ook elektrische modellen. We hebben steeds een 100-tal tweedehandswagens beschikbaar. Ook voor onderhoud en herstellingen staat Mullens garant. Kom zeker eens langs op de Diestersteenweg 23 in Halen. Of ontdek het aanbod op autogroepmullens.be.
1: Bouwen of renoveren? Jacobs Verwarming in Tieltwingen is de gekende vakman voor verwarming, sanitair, airco's en warmtepompen. Jacobs installeert ook ventilatiesystemen type C of D volgens de geldende normen. Jacobs Verwarming plaatst, herstelt en onderhoudt uw installatie met eigen techniekers. Wij blijven ook de vakman voor verwarming op mazoet of aardgas. Jacobs kan uw huidige cv-ketel vervangen door een warmtepomp of bouwt uw cv-ketel om naar een hybride systeem. Informeer naar de mogelijkheden. Bel 016 502 270 of kijk op jacobsverwarming.be. Nieuwbouw, renovatie of onderhoud. Jacobs blijft een krak in zijn vak.
2: Voor alle binnen- en buitenschilderwerken is er familiebedrijf Huguette Krets en Julie Tielens. Standaard behangwerken of exclusief behangpapier. Raamdecoratie, kunstvloeren, koof- en sierlijsten en traprenovatie. Doet u het liever zelf? Wij begeleiden u met professionele producten. Ook voor het reinigen van ramen kan u bij ons terecht. In onze reclameafdeling hebben we zandstraalfolie, textieldrukwerken, stickers, spandoeken en drukwerk. Kijk op Facebook. Krets Huguette, HCJT of hcjt.be 0475 41 56 09. Familiebedrijf Huguette.

Vanwege zijn ongeëvenaarde energie op het podium had hij een bijnaam. Dat was Monsieur Samuel Valt, overleden in 2001 op zijn woonboot op de Seine in Parijs. Helaas, Gilbert Beco vandaag nog een keer gedraaid met Nathalie. Tijd voor Bonnie M. You want a bump?

0: Vandaag is het 6 uur. Willem de Groot die staat al te poppelen. Je hoort zijn show naar het nieuws. Want dat heb je ook te goed van ons. En Natalia met een nummer uit een Belgische film uit Team Spirit. Het waren heerlijke tijden toen in 2003. I've only begun to fight. Morgen is er weer een spits. Dan zijn we al halfweg de week om 1 uur of 4. Maken nog een fijne avond van. Veel plezier bij Willem. Tot morgen.
1: See you.

0: Het is 6:00.
1: Je hoort nog eens wat op Demerstad.
2: Demerstad, wereldnieuws.
3: President Trump heeft gespeeched voor de VN in New York. De Amerikaanse president benadrukte hoe geweldig zijn land is. En hij twijfelt wat hij moet doen met Iran. Een deal sluiten of het compleet verwoesten.
4: Will a deal be made with Iran that lets them rebuild and create a far greater country than it ever was before? Or do I annihilate the Islamic Republic and do it quickly, never giving them a chance?
3: En hij zei ook nog dat de vrede tussen Rusland en Oekraïne er sneller kan zijn dan we denken en dat hij dat wel zal regelen. VN-secretaris-generaal Antonio Guterres opende de vergadering en hij haalde zwaar uit naar het beleid van Israël. Volgens hem heeft de aanpak van Israël heel wat weg van een etnische zuivering en moet de VN blijven duwen op een twee-staten-oplossing. Er is nog altijd niemand opgepakt na de twee explosies afgelopen nacht in Antwerpen. Die viseerden een veroordeelde drugscrimineel en zijn familie. Waarom dit nu, dat is nog onduidelijk. Journaliste Nathalie Dijk heeft meer details.
5: Na het kraken van die cryptofoons, SkyECC, toen heeft de politie hem kunnen linken aan een aantal grote drugsuithalingen in de haven van Antwerpen. Hij is uiteindelijk ook veroordeeld en zit op dit moment in de gevangenis. Hij werkte ook voor verschillende opdrachtgevers, waaronder op Bolle Jos.
3: Mogelijk is er een link met een grote lading cocaïne die gisteren onderschept werd in de haven van Antwerpen. De politie onderzoekt dat. Mobiliteitsminister Jean-Luc Kruk wil een externe bemiddelaar inschakelen om de impasse op de luchthaven van Charleroi op te lossen. De luchtverkeersleiders staken daar al bijna een week. En ze zijn dat nog van plan tot 10 oktober, omdat ze beter betaald willen worden voor nachtwerk. De directie en vakbonden vinden daarover maar geen akkoord. Kevin De Bruyne denkt voorlopig nog niet aan stoppen bij de Rode Duivels. Dat heeft hij gezegd tijdens een persconferentie. Hij voelt zich helemaal fit voor de komende Nations League-wedstrijden.
6: Ik voel me goed in mijn lichaam, ik voel me goed mentaal, fysiek. Dus voor mij is het misschien goed om gewoon daarbij te blijven en zien. En ik ga ook niet te veel vooruitkijken, dus we zien wel wat gebeurt. Maar op dit moment had ik nog de zin om te spelen, om te voetballen.
3: De Duivels spelen vrijdagavond hun eerste wedstrijd thuis tegen Italië. Daarna volgen ook Frankrijk en Turkije. En Elise Mertens speelt morgen tegen de Tsjechische Barbora Krejčíková in de tweede ronde van het WTA-toernooi in Singapore. Mertens won dat toernooi vorig jaar. Krejčíková staat 44ste op de wereldranglijst, Mertens 19e. Vanavond en vannacht afwisselend wolken en opklaringen. Het blijft droog, minimaal rond 10 graden. Morgen krijgen we een zonnige dag en tot 23 graden. Donderdag afwisselend zon en wolken en een graad of 20. En ook vrijdag en het weekend krijgen we heel wat zon en zelfs temperaturen tot 25 graden.
2: Een nieuw uur met de grootste hits aller tijden.

0: brengen. Dat zullen we dan wel zien. Tenzij het om geplande items gaat natuurlijk. Hè. When Tomorrow Comes, dat waren de Eurythmics uit hun album Revenge, dat 40 jaar geleden werd uitgebracht. En zo begonnen we aan de show van deze dinsdag 22 september. Fijn dat u kiest voor Radio Demerstad. En we zijn weer 2 uur samen. Tot 8 uur.
1: Van 6 tot 8 met

0: VGT Cooling & Heating Systems in Messelbroek heeft een pelletketel, eventueel te combineren met een warmtepompboiler. De pelletketel kan gekoppeld worden met uw bestaande radiatoren, vloerverwarming en buffervaten. VGT Cooling & Heating Systems doet ook traditioneel onderhoud van mazoet- en gasinstallaties. Verder vind je er ook infraroodpanelen en een gamma airco's en de traditionele pelletkachels.
1: Wenst u een persoonlijke expertise? Benny en Roald komen bij u langs.
2: VGT Cooling & Heating Systems. Eikenveldstraat 2B in Messelbroek aan de Kerk. Bezoek onze showroom op zaterdag van 10 tot 12 en van 13 tot 16 uur of op afspraak 013 55 50 46.
3: Marcel, kom nu eens uit uw zetel, jong. Ik ben ons plafond zo beu, hè. Doet er iets aan.
4: Maar alleen mag dat, dan kijken we beter voor een spanplafond, hè.
5: Hoe heet die firma nu weer met die reclame op de radio?
3: Ach, je bedoelt Renospan. Kom, zijn we weg?
6: Uw oud plafond zit vol barsten. Of u heeft zo'n donker houten plafond. Hier is de oplossing. Renospan plaatst uw spanplafond op één dag. Nooit meer verven en eenvoudig afwasbaar. Geen breekwerk. Spots en luchters kunnen er zonder problemen in verwerkt worden. Neem eens een kijkje op renospan.be. Kies voor vakwerk. Kies voor Renospan.
7: Heiligenbormstraat 30, Alke.
8: Profiteer met Citroën van een heel comfortabele septemberstart met een interessante voorwaardelijke overnamebonus en de speciale Citroën Care garantie tot 8 jaar. Er is al een Citroën C3 vanaf €15.290. Overnamebonus van €1.250 inbegrepen.
9: Citroën.
8: Info en voorwaarden op citroën.be.
9: Van Mossel, van Kelst, voor mobiliteit, voor iedereen.
10: Van Mossel, Leuvense Steenweg 160, Diest.
11: Heb je nog een oude mazoetank? De Kessel uit Bekkevoort is jouw mazoetank-expert. Voor het reinigen en verwijderen van een oude mazoetank uit de kelder, garage of buiten de woning, één adres. De Kessel. Voor een gratis en vrijblijvend offerte bel Leen op 016 414 116. Of bezoek onze website www.dekessel.be. Als erkend mazoetank-expert zorgt de Kessel uiteraard voor de nodige wettelijke conformiteitsattesten na de werken. Uw oude mazoetank is in goede handen bij de Kessel.

Een kranige diva, dat is het minste wat we kunnen zeggen van Shirley Bassey. In januari volgend jaar wordt ze 90. Dat was This Is My Life, waarmee ze een dikke hit scoorde in 1979. Een aangrijpend verhaal over een man met dementie, dat is The Father. En die film kan je zo meteen om 7 uur bekijken in de markthallen in Herk de Stad, mocht je daar aan toe zijn. En nog meer film om 7:15 in de Boogaard in Sint-Truiden, de zebrafilm Gohan. Wanneer een gepensioneerde Japanner een jonge witte zwerfhond in huis neemt, begint een jarenlange tocht door verschillende levens. Mocht je vanavond in Sint-Truiden niet kunnen gaan kijken, deze film Gohan wordt ook morgenavond vertoond, maar dan in het Roxy Theater in Beringen. Zo, wat film betreft zijn we bijna uitgepraat. Zo meteen nog meer over Cinema Paradiso in Diest. Maar eerst naar een madame die vandaag 83 wordt. En ze had één hitje bij ons. Dat is Toni Basil. Kent u ze nog met dat verhaal over...

Een zootje ongeregeld, ja, die bestonden ook al in 1960. The Trashmen met de Surfing Bird. Ik had je nog wat beloofd over Cinema Paradiso in Diest, want daar wordt morgen weer een film vertoond. Om 8 uur wordt dat La Danse des Renards. Speelt zich af op een sportkostschool. Daar wordt Camille op het nippertje gered door zijn beste vriend Matteo. En hoewel de artsen denken dat hij genezen is, wordt hij geleidelijk overmand door een onverklaarbare pijn die uiteindelijk zijn droom om boksheld te worden in het gedrang brengt. La Danse des Renards, morgenavond om 8 uur in Cinema Paradiso in Diest. En donderdagavond dan wordt een lezing gegeven in de bibliotheek van Lummen door Amerika-specialist Nick Mertens. Begint donderdag om 19:30 s'avonds en de lezing heeft als titel Stars, Stripes and Stories. Inschrijven doe je via de website van de bibliotheek van Lummen. Dat is gewoon lumme.bibliotheek.be. En nu naar een madame die bij leven ondergewaardeerd werd. En vandaag zou ze, mocht ze nog geleefd hebben, 81 zijn geworden. Ik heb het over Anneke Christie. Terug naar 1971. Dag.

snel en eenvoudig je apotheek- en verzorgingsproducten bestellen? 24pharma.be. Ruime keuze aan kwaliteitsmerken. Bestel nu met code RADIO en krijg 5 euro korting vanaf 49 euro. 24pharma.be. Vandaag besteld, morgen geleverd.

Ah, dat is kippenvel, hè. 55 jaar geleden, monsterhit voor Sir Elton John. Dat was het nog altijd even mooie Your Song. Quizliefhebbers worden vrijdagavond om 8 uur verwacht in zaal Trefpunt in Assent om deel te nemen aan Assent Quist. Voor 5 personen, ploegen van 5 personen kunnen deelnemen en inschrijven kost €25 per ploeg. Dat kan bij liefhebbers voetbalploeg FC Assent. En het popkoor Vocalicious is op zoek naar zangtalent, want ze houden vrijdagavond om 8 uur in de lokalen van KSD Diest aan de Mariendaalstraat een open repetitie. Je kan altijd even langslopen om mee te zingen. Misschien is dat wel iets voor jou. En na de rust van Elton John, tijd voor wat gitaarwerk. En dat krijgen we van de rockgroep Whitesnake. Want frontman David Coverdale, die wordt vandaag 75. En in de 80's was dit nog een dik hitparade succes voor de groep. Whitesnake met Here I Go Again.

tuingereedschappen, sanitair, elektro. Wij hebben ook alles voor uw tuin, tuingereedschappen, werkkleding, grasmachines en hoge drukreinigers, tuin- en verandasets. Paalse Steenweg 284, Paal Beringen. Amen.

0: wassalon langs de Lierse Steenweg 43 in Aarschot. Alle info wasserijdeparel.be.
1: Wasserij de Parel zoekt een gemotiveerd medewerker met ervaring in strijken van hemden, kostuums en trouwkleding. Ervaring met droogkuis of droogkuismachine is een pluspunt. Ruime vrijheid, uren en dagen bespreekbaar. Bel snel Wasserij de Parel 0475 34 96 72.
2: Het is weer de tijd van het jaar. Halloween.
1: Beleef je met de Festivalshop. De grootste keuze Halloween-artikelen. Decoratie, kostuums voor volwassenen en kinderen. Ontdek ons assortiment lenzen en make-up. Maak je eigen schrikwekkende wonden met veel bloed. Festivalshop, dat is 2 verdiepingen horror. Diestestraat 105 Scherpenheuvel. Festivalshop.be.
3: Droom jij al van je volgende grote reis? Lapland, Zuid-Afrika, Sri Lanka of zelfs Antarctica? Bij Herbots Reizen zijn onze groepsreizen voor 2027 nu klaar om ontdekt te worden. Kom op zaterdag 26 september naar onze gratis infonamiddag. Ontdek de reisprogramma's en ontmoet de mensen die je reis persoonlijk gaan begeleiden. Wacht niet te lang, want we houden onze infomomenten net zoals onze groepen kleinschalig. Reserveer daarom nu gratis je plaats op herbotsreizen.be. Herbotsreizen, uw garantie voor een droomvakantie.
4: Maatwerk voor in uw tuin, uw moestuin, uw vogels of andere dieren? Tunnels.

0: Mattres van de Voort in Weijernieuwekerken biedt hoogstaande maatoplossingen. In een tunnel of hobbycerk kweekt u makkelijk uw eigen tomaten en andere groenten. Van de Voort maakt ook overkappingen op maat voor zwembad of mobiloom en bouwt uw gedroomde volière.
1: Van de Voort, ook voor het bouwen van kippenrennen.
0: Kies voor Tunnelservice Van de Voort, Verlaarstraat 90, Weijernieuwekerken. 0400 88 31 37 19 tunnelservice.be. Van de Voort maakt het zoals het hoort.

0: De Hallies, intussen gestopt met optreden, maar het zijn dan ook al mannen op leeftijd. Dit was een nummer 1 hit. All I need is the air that I breathe. We gaan naar het nieuws van 7 met Right Said Fred, want frontman Richard Fairbrass wordt vandaag 73.
1: I'm too sexy for my love, too sexy for my love, love's going to leave.

0: is 7 uur.
1: Je hoort nog eens wat op Demerstad.
2: Demerstad, regionaal nieuws.
3: De Irish Pub aan de brug over de spoorweg in Langdorp gaat opnieuw open. De eigenaar heeft een nieuwe uitbater gevonden die het bekende concept gaat verder zetten. Vanaf 2 oktober kan je dus weer terecht voor een Iers biertje als een Guinness of een cider. De vorige uitbater moest het café eind vorig jaar noodgedwongen sluiten nadat hij kampte met gezondheidsproblemen. Er wordt een nieuw gebouw in gebruik genomen in Diepenbeek. Want studenten kunnen vanaf nu met hun auto rechtstreeks de nieuwe parkeertoren van Campus Diepenbeek binnenrijden. Er is een toegangsweg aangelegd die dwars door het gebouw gaat. De toren is goed voor 500 parkeerplaatsen, 50 laadpunten en een fietsenstalling van 220 fietsen. Het moet de circulatie bevorderen en fileverkeer voorkomen. Vanaf nu bij de start van het nieuwe academiejaar kan alles gebruikt worden. Al is het voor iedereen soms nog wel even zoeken.
2: Demerstad, wereldnieuws.
4: Amerikaans president Trump heeft gespeeched voor de VN in New York. Hij benadrukte hoe geweldig zijn land is en hij twijfelt over wat hij moet doen met Iran. Een deal sluiten of het compleet verwoesten.
5: Will a deal be made with Iran that lets them rebuild and create a far greater country than it ever was before? Or do I annihilate the Islamic Republic and do it quickly, never giving them a chance?
4: Na Trumps speech heeft de Amerikaanse buitenlandminister Marco Rubio gezegd dat er wel degelijk ruimte is om te praten met Iran, maar dat er nog niets concreet is. Intussen heeft Europa beslist dat het zijn sancties tegen Rusland verlengt. Dat hebben de lidstaten afgesproken. Het gaat onder meer over de inreisverboden voor Russische leiders en het bevriezen van Russisch geld. Alle sancties worden nu voor minstens 3 jaar verlengd, tenzij er eerder een vredesakkoord zou komen. Volgens de Amerikaanse president Trump zou dat er wel eens heel snel kunnen aankomen, want hij zou het gaan regelen, heeft hij gezegd tijdens zijn speech voor de VN. VN-secretaris-generaal Antonio Guterres opende trouwens die vergadering. Hij haalde zwaar uit naar het beleid van Israël. Volgens hem heeft de aanpak van Israël heel wat weg van een etnische zuivering en moet de VN blijven duwen op een twee-staten-oplossing. Mobiliteitsminister Jean-Luc Ruk wil een externe bemiddelaar inschakelen om de impasse op de luchthaven van Charleroi op te lossen. De luchtverkeersleiders staken daar al bijna een week en ze zijn dat nog van plan tot 10 oktober, omdat ze beter betaald willen worden voor nachtwerk. De directie en vakbonden vinden daarover maar geen akkoord. In Duitsland is een straaljager neergestort op een Amerikaanse legerbasis. Dat melden de lokale autoriteiten. 1 persoon raakte gewond. Wat er precies misliep is niet duidelijk. Het Amerikaanse leger heeft ook nog niet gereageerd. En Kevin De Bruyne denkt voorlopig nog niet aan stoppen bij de Rode Duivels. Dat heeft hij gezegd tijdens een persconferentie. Hij voelt zich helemaal fit voor de komende Nations League wedstrijden.
6: Ik voel me goed in mijn lichaam, ik voel me goed mentaal, fysiek. Dus voor mij is het misschien goed om gewoon daarbij te blijven en zien. En ik ga ook niet te veel vooruitkijken, dus we zien wel wat gebeurt. Maar op dit moment had ik nog de zin om te spelen, om te voetballen.
4: De Duivels spelen vrijdagavond hun eerste wedstrijd tegen Italië. Daarna volgen ook Frankrijk en Turkije. Vanavond en vannacht afwisselend wolken en opklaringen. Blijft droog en minimaal rond 10 graden. Morgen krijgen we een zonnige dag en tot 23 graden. Donderdag afwisselend zon en wolken en een graad of 20. En ook vrijdag en het weekend krijgen we heel wat zon en zelfs temperaturen tot 25 graden.

0: Een hit van ABBA, maar ja, dat waren ze toch allemaal natuurlijk. Hè. Dat was het titelnummer uit hun album Voulez-vous. En daarmee openden we deel 2 van de show van deze dinsdag 22 september hier bij Demerstad. We gaan nog een uurtje door.
1: Willem Wilde Show. Van 6 tot 8 met

0: zonnepanelen krijgen het zwaar te verduren. En jij ziet er niets van, want je opbrengst is toch al lager in deze periode. Solar Assistance to the rescue! Met een zonplan houden wij je installatie dag en nacht in de gaten. Van monitoring en interventie tot een all-risk-verzekering bij storm of hagel. Een zonplan heb je al vanaf €4,99 per maand. Laat je zonnepanelen niet alleen in de winter. Surf naar solarassistance.be.
1: Garage Lokspieter is het officiële Renault en Dacia servicepunt in Hoelede, Randberg, met jarenlange ervaring. Je kan er ook terecht met andere merken voor onderhoud. Wij doen alle herstellingen, bandenwissel, uitlijnen, airco-service en zelfs kleine carrosseriewerken. Garage Lokspieter, voor een piekfijn onderhouden wagen. Steeds een eerlijke prijs, topservice en vriendelijke bediening. Garage Lokspieter, Dorpstraat 16, Hoelede, Randberg. 011 58 86 53. Alle info op Garage Lokspieter.

Profiteer nu van voordelige acties bij verfgroothandel V&D in Halen. Of je nu binnen of buiten gaat verven, nu speciale kortingen. Wij maken uw kleur op maat, steeds kwaliteit en topadvies. V&D heeft ook een ruime keuze in vloerbedekking, zonnewering en raamdecoratie. Kom langs en ontdek ons hele assortiment. Meldertse straat 8 op het bedrijventerrein Zeelemse Heide in Zeelem Halen. V&D Verfgroothandel vindt

Het titelnummer uit het gelijknamige album Clues, Looking for Clues, van Robert Palmer. Trouwens, aanstaande zaterdag is het 23 jaar geleden dat hij plots overleed. Heel veel eetdagen dit weekend in onze regio, vooral van voetbalclubs. We hadden het gisteren al over de mosselweekends van VS Kortenaken en van voetbalclub Betekom. Maar ook voetbalclub Klimop Begijnendijk houdt zaterdag vanaf 11:30 in de parochiezaal een mosselfeest met ook videe en curryworsten op het menu. En nog een eetdag in het Laar in Okselaar, dat ten voordele van de VZW houden van mensen. Voor of naast mosselen, stoofvlees, videe, vispannetje, koude schotels en curryworsten schuif je aan tussen 12 en 2 of tussen 4 en 8. Zaterdag in het Laar in Okselaar, ten voordele van houden van mensen. Inschrijven via François Tielens en je kan hem mailen op françoistielens@hotmail.com. Je vindt trouwens dat mailadres gewoon ook op onze website op de agendapagina. En vandaag feliciteren we de Australiër Nick Cave. Nick Cave wordt 69 en hij maakte ooit dit duetje met Kylie Minogue. Allebei Australiërs. Hier is Where the Wild Roses Grow.

Sir Cliff Richard was hij, zong in 1981 deze Wyatt for Sound. Intussen is hij al een eind in de 80, nog altijd alive and kicking. Wil je met de kinderen naar een film in of op een unieke locatie, dan kan dat zaterdag om 14:00 in de schuur van Tuur in Tieltwingen. Dan kan je genieten van de film Leo de Hagedis. Leo kan namelijk praten met kinderen en beleeft met hen ook de leukste avonturen. Tickets kan je reserveren via de website deschuurvantuur.be. En als je wat sportief bent, dan kan je zaterdagavond om 6:00 in het centrum van Sint-Truiden deelnemen aan de 11e editie van de Lago Monumenten Run. Eerst lopen de kinderen hun Kids Run over 1,5 kilometer, nadien de echte Monumenten Run over 6, 10 of 15 kilometer. Je kan die run ook al wandelend afleggen. Meer info vind je trouwens op de website monumentenrunsintruiden.be. En nu weer wat lawaai, want rockchick Joan Jett wordt vandaag 68.

0: Droom je van grenzen verleggen? Op joker.be vind je reizen die echt tellen. Avontuurlijke groepsreizen, individuele roadtrips, sneeuwvakanties en avontuurlijke rondreizen voor gezinnen met kinderen. Onze reisexperts nemen je mee, van plan tot boarding, met duurzame opties en scherpe deals op maat. Boek vandaag nog jouw volgende avontuur op joker.be.
1: Moeite met zelfstandig wonen? Ontdek de oplossing bij Mijn Zorgwinkel. Onze hulpmiddelen maken uw leven eenvoudiger en comfortabeler. Vandaag besteld, morgen in huis. Ja, met snelle levering en veilige betaling. Wilt u meer gemak en veiligheid? Bezoek mijnzorgwinkel.nl.

De beginperiode van de Police met frontman Sting, dat was Roxanne in 1978. En net vernomen in het voetbal in vierde provinciale F heeft voetbalclub Waanrode intussen een nieuwe trainer. Want er is een opvolger voor Christophe van Roelen die naar Sporting Molenbeek is getrokken. En het is Philippe Heusdes geworden. Philippe Heusdes moet dus de ambities van Waanrode in de vierde provinciale F proberen te verwezenlijken. We gaan het daar de komende dagen nog wel over hebben. En nu zondag tussen 8 en 2 organiseren de Pluvio Runners vanuit Café Buves in Assent een Indian Summer wandel- en loop-event. Je kan vrij starten voor 6, 10 of 16 kilometer. En voor de kinderen is er een zoektocht over 4 kilometer. Deelname €6, inclusief een drankje. En meer info op de website van de pluviorunners.be. En er is ook een garageverkoop zondag tussen 8 en 4 in Park ter Heide in Averbode. En tussen 8 en 20 uur is er op de campus van CVO Volt in Diest een snuffel- en makersmarkt. Dat lijkt me ook wel de moeite, denk ik zo. Genoeg te doen dus in de regio de komende dagen. En onder het motto Belofte maakt schuld nog even deze nummer 1 hit van 40 jaar geleden bovenhalen. Peter Kingsbury en de band Cock Robin. Dit is The Promise You Made.

0: Wasserij De Parel. Voor al uw kleine en grote wasjes en droogkuis. Wasserij De Parel is ook een automatisch wassalon. Langs de Lierse Steenweg 43 in Aarschot. Alle info, wasserijdeparel.be.
1: Wasserij De Parel zoekt een gemotiveerd medewerker met ervaring in strijken van hemden, kostuums en trouwkleding. Ervaring met droogkuis of droogkuismachine is een pluspunt. Ruime vrijheid, uren en dagen bespreekbaar. Bel snel Wasserij De Parel 0475 34 96 72.
2: Het volgende feestseizoen komt eraan.

0: Als feestje uit de bol gaat? Voor je volledige outfit, inclusief accessoires, schoenen, juwelen en decoratie, kan je bij de festivalshop terecht. Zoemwoel! De festivalshop heeft alles voor een geslaagd Oktoberfest. Kijk snel op onze website festivalshop.be. Diestestraat 105, Scherpenheuvel.
1: Hier zijn we rechtstreeks van bij gordijnenatelier Chris. Het is hier nu al druk, maar het gaat nog drukker worden.
0: Jazeker, kom naar onze opendeurdag op zaterdag 26 september van 10 tot 18 uur en profiteer van toffe acties.
1: Kom gerust eens langs en geniet mee van deze acties.
2: Gordijnenatelier Chris, Heerbaan 74, Kersbeek Miskom en Casinostraat 3 in Sint-Ruiden.
3: Droom jij al van je volgende grote reis? Lapland, Zuid-Afrika, Sri Lanka of zelfs Antarctica. Bij Herbots Reizen zijn onze groepsreizen voor 2027 nu klaar om ontdekt te worden. Kom op zaterdag 26 september naar onze gratis infonamiddag. Ontdek de reisprogramma's en ontmoet de mensen die je reis persoonlijk gaan begeleiden. Wacht niet te lang, want we houden onze infomomenten, net zoals onze groepen, kleinschalig. Reserveer daarom nu gratis je plaats op herbotsreizen.be. Herbotsreizen, uw garantie voor een droomvakantie.
1: Drie sterke argumenten, één keuze. Opel. Een voorwaardelijke overnamebonus tot 5000 euro. Tot 8 jaar speciale garantie en 2 jaar gratis onderhoud. Het Opel Big Event met exclusieve aanbiedingen op het hele gamma. Ga

Ook weer een zootje ongeregeld, hè? De Specials in 1979. In het ska-genre scoorden ze een aantal hits, zoals Ghost Town, A Message to You, Rudy. En hiermee begon het allemaal, hè, met de Gangsters. Nu zondag de 27e, dan organiseert Raak Zichem op de markt ook al een garageverkoop tussen 11 en 5. De toegang is gratis. En zondagmiddag om 14:00 vertrekt aan het bezoekerscentrum Webbekomsbroek via de Stadswallen een wandeling naar Fort Leopold. En de deelname is gratis. En de volgende zanger wordt er vandaag 55. Dat is Chesney Hawkes.

Mr. Chesney Hawkes, hij had maar één hitje bij ons en dat was in 1991 met The One and Only en vandaag wordt hij 55. Sportievelingen kunnen vrijdag, en dat is dan vooral voor de jongeren bedoeld, samen met atlete Rani Rosius, deelnemen aan een loop- en wandel-event in Hasselt. Begint vrijdag om 16:30 en je kan wandelen of lopen over 3 of 6 kilometer. En iedereen kan meedoen, van kleuters tot ouders, maar ook sportievelingen. Vertrek is gepland aan het Action Park in Hasselt en de opbrengst gaat naar kwetsbare kinderen, zodat ook zij hun hobby kunnen uitoefenen. Zo, dit was het voor vandaag. Zometeen meer klassiekers non-stop na het nieuws van 8. Ik heb de bas tot besluit. Bruce Springsteen met Dancing in the Dark. Graag tot morgen.

0: Het is 8 uur.
1: Je hoort nog eens wat op Demerstad.
2: Demerstad, regionaal nieuws.
3: Energiebedrijf Aspiravi heeft een aanvraag ingediend voor bouw van een nieuwe windmolen in Bekkenvoort. De turbine moet komen op een vlakte tussen de Struikstraat en het Doornhof. Het gebied ligt net naast de E314. Aan de andere kant van de snelweg staan er al heel wat windmolens van Aspiravi. De nieuwe molen moet jaarlijks groene stroom leveren voor zo'n 3000 gezinnen. Het bedrijf heeft een vergunning aangevraagd en de gemeente Bekkenvoort is al gestart met een openbaar onderzoek. Dat loopt tot 13 oktober. Om extra uitleg te geven en vragen van de buurt te beantwoorden, organiseert Aspiravi een infomoment. Dat vindt plaats op 29 september tussen 16 en 19 uur 's avonds. Inschrijven daarvoor en alle info vind je via de website van de gemeente Bekkenvoort. Sportclubs in Vlaanderen tellen een record aantal leden en ook in Limburg blijft het aantal aangesloten sporters stijgen. Het voorbije jaar kwamen er 1400 leden bij, waardoor de provincie Limburg 189.000 clubleden telt. Maar die groei heeft ook een keerzijde. Steeds meer clubs botsen op een gebrek aan infrastructuur, trainers en vrijwilligers. Dat merken ze bijvoorbeeld ook bij de Zuid-Limburgse triathlonclub in Tongeren. Er is dus dringend nodig om meer ruimte te krijgen en vooral ook meer mensen.
2: Demerstad, wereldnieuws.
4: Ook morgen zijn zeker meer dan 40 vluchten geschrapt op de luchthaven van Charleroi. Dat laat de luchthaven zelf weten. Komt nog steeds door de staking bij de luchtverkeersleiders. Die zijn boos omdat ze meer willen verdienen tijdens nachtwerk. Bevoegd minister Jean-Luc Kruk wil een extern bemiddelaar aanstellen om een akkoord te vinden. Frans president Macron wil dat Europa de energieregels versoepelt, om zo de stijgende energieprijzen tegen te gaan en brandstoftekorten te vermijden. Dat heeft hij gezegd in een open brief aan Europees Commissievoorzitter Ursula von der Leyen. Vanaf volgend jaar gelden in Europa strengere milieuregels, waardoor er volgens Macron nog minder olie en gas voorhanden zal zijn. Intussen heeft Europa beslist dat het zijn sancties tegen Rusland verlengt. Dat hebben de lidstaten afgesproken. Het gaat onder meer over de inreisverboden voor Russische leiders en het bevriezen van Russisch geld. Alle sancties worden nu voor minstens 3 jaar verlengd, tenzij er eerder een vredesakkoord zou komen. Volgens de Amerikaanse president Trump zou dat er wel eens heel snel kunnen aankomen, want hij zou het gaan regelen, heeft hij gezegd tijdens een speech voor de VN. In Duitsland is een straaljager neergestort op een Amerikaanse legerbasis. Dat melden de lokale autoriteiten. 1 persoon raakte gewond. Wat er precies misliep is niet duidelijk. Het Amerikaanse leger heeft ook nog niet gereageerd. Vanavond en vannacht afwisselend wolken en opklaringen. Het blijft droog en minima rond 10 graden. Morgen krijgen we een zonnige dag en tot 23 graden. Donderdag afwisselend zon en wolken en een graad of 20. Ook vrijdag en het weekend krijgen we heel wat zon en zelfs temperaturen tot 25 graden.

0: Heb je een oude Mazoutank? De Kessel uit Bekkevoort is jouw Mazoutank-expert. Is je Mazoutank ouder dan 35 jaar? Dan overweeg je best deze te vervangen door een nieuwe Mazoutank. Wij beschikken over diverse dubbelwandige Mazoutanks in kunststof en metaal. Ook produceren wij Mazoutanks op maat en in de gewenste kleur. Voor een gratis en vrijblijvende offerte bel Leen op 016 414 116. Of bezoek onze website www.dekessel.be. Als Mazoutank-expert zorgen wij bij het plaatsen van de nieuwe Mazoutank ook voor de buitendienststelling van de oude Mazoutank. Bij De Kessel is uw Mazoutank in goede handen.
1: Bouwen of renoveren? Jacobs Verwarming in Tieltwingen is de gekende vakman voor verwarming, sanitair, airco's en warmtepompen. Jacobs installeert ook ventilatiesystemen type C of D volgens de geldende normen. Jacobs Verwarming plaatst, herstelt en onderhoudt uw installatie met eigen techniekers. Wij blijven ook de vakman voor verwarming op mazoet of aardgas. Jacobs kan uw huidige cv-ketel vervangen door een warmtepomp of bouwt uw cv-ketel om naar een hybride systeem. Informeer naar de mogelijkheden. Bel 016 502 270 of kijk op jacobsverwarming.be. Nieuwbouw, renovatie of onderhoud. Jacobs blijft een krak in zijn vak.
2: Last van een vochtige kelder? Of wilt u een regenwaterput laten aanleggen? Schakel de specialist in. Aannemer Roger van der Velpen in Scherpenheuvel staat voor u klaar. Met jarenlange vakkennis, een persoonlijke aanpak en een gegarandeerd correcte uitvoering. U kunt bij ons ook terecht voor al uw professionele grond- en afbraakwerken. Degelijk vakmanschap, van start tot finish. Voor regenwaterputten of het droogleggen van kelders, Roger van der Velpen, Frans Smeijerstraat 8 in Scherpenheuvel. Bel 0495 29 09 77 of mail naar rogervandervelpen@hotmail.com.
3: Govaerts Groep. Een nieuwe wagen of een occasie. Groep Govaerts. In Halen en Sint-Truiden Mazda dealer. In Waanrode en Sint-Truiden Isuzu pick-up dealer. Ook in Waanrode nog steeds uw Peugeot verdeler. En vanaf nu zijn we ook in Waanrode erkend hersteller van Opel. In alle vestigingen vind je nu Govaerts Used Cars. Jonge tweedehandswagens van alle merken. Nog steeds onderhoud en herstelling van alle merken. En alle carrosseriewerken. Erkend door de meeste verzekeringen. Groep Govaerts. In Halen, Sint-Truiden en Waanrode.

0: je van grenzen verleggen? Op joker.be vind je reizen die echt tellen. Avontuurlijke groepsreizen, individuele roadtrips, sneeuwvakanties en avontuurlijke rondreizen voor gezinnen met kinderen. Onze reisexperts nemen je mee, van plan tot boarding, met duurzame opties en scherpe deals op maat. Boek vandaag nog jouw volgende avontuur op joker.be.
1: Moeite met zelfstandig wonen? Ontdek de oplossing bij Mijn Zorgwinkel. Onze hulpmiddelen maken uw leven eenvoudiger en comfortabeler. Vandaag besteld, morgen in huis. Ja, met snelle levering en veilige betaling. Wilt u meer gemak en veiligheid? Bezoek mijnzorgwinkel.nl.

0: uw fiets een herstelling nodig of uw e-bike een onderhoudsbeurt? Dan is er TF Fietsen, uw onafhankelijke fietsenmaker. Bij TF Fietsen krijgt uw e-bike of fiets de beste zorg in eigen professioneel atelier.
1: In de regio te Sanderlo, Scherpenheuvel, Zichem kan u op 3 verschillende plaatsen uw fiets binnenbrengen na afspraak.
0: Maak nu uw afspraak via de afsprakenkalender van TF Fietsen of sms naar 0460 96 97 66. TF Fietsen, de fietsservice voor betaalbaar fietsplezier.
2: Problemen met je afvoer? Dat komt altijd ongelegen. Gelukkig is Longines Service 24 op 7 bereikbaar. Of het nu gaat om een verstopping of ruiming bij je thuis, een rioleringsprobleem op je bedrijfssite, een tankcleaning of een grondige inspectie, Longines Service helpt je verder. Met meer dan 30 jaar ervaring en een uitgebreid machinepark is geen uitdaging te groot. Snel, efficiënt en altijd persoonlijk. Bel ons op 0800 944 50 of surf naar longinservice.be. Longinservice, altijd bereikbaar, altijd een oplossing.
3: Wasserij De Parel, voor al uw kleine en grote wasjes en droogkuis. Wasserij De Parel is ook een automatisch wassalon langs de Lierse Steenweg 43 in Aarschot. Alle info, wasserijdeparel.be.
1: Wasserij De Parel zoekt een gemotiveerd medewerker met ervaring in strijken van hemden, kostuums en trouwkleding. Ervaring met droogkuis of droogkuismachine is een pluspunt. Ruime vrijheid, uren en dagen bespreekbaar. Bel snel Wasserij De Parel 0475 34 96 72.

0: Het is 9 uur.
1: Je hoort nog eens wat op Demerstad.
2: Demerstad, wereldnieuws.
3: Een opvallend milde Trump tijdens een speech voor de Verenigde Naties. Dat zegt onze Amerika-correspondente Greet de Keizer. Vorig jaar dreigde de Amerikaanse president er nog mee uit de VN te stappen. Dit jaar bedankte hij hen voor de hulp in Gaza en leek hij de hand uit te steken om samen een oplossing te zoeken voor Iran.
4: Het was alsof hij de VN-leden vroeg om hem te helpen in de keuze die hij moest maken. Dus president Trump blijft wel bij zijn tactiek, bij zijn strategie van eerst iedereen schofferen. Daarmee een luisterend oor creëren, dan praten en dan gedaan krijgen wat hij eigenlijk wil.
3: De Franse president Macron wil dat Europa de energieregels versoepelt. Om zo de stijgende energieprijzen tegen te gaan en brandstoftekorten te vermijden. Dat heeft hij gezegd in een open brief aan Europese Commissievoorzitter Ursula von der Leyen. Vanaf volgend jaar scherpt Europa zijn milieuregels aan. Macron vreest dat er dan nog minder olie en gas voorhanden zal zijn. Ook morgen zijn er opnieuw meer dan 40 vluchten geschrapt op de luchthaven van Charleroi. Dat laat de luchthaven zelf weten. Het komt nog steeds door de staking bij de luchtverkeersleiders. Die zijn boos omdat ze meer willen verdienen voor hun nachtshiften. Bevoegd minister Jean-Luc Kruk wil een extern bemiddelaar aanstellen om een akkoord te vinden. Vanavond en vannacht afwisselend wolken en opklaringen. Het blijft droog en minima rond 10 graden. Morgen krijgen we een zonnige dag en tot 23 graden. Donderdag afwisselend zon en wolken en een graad of 20. Ook vrijdag en het weekend krijgen we heel wat zon en zelfs temperaturen tot 25 graden.
2: Een nieuw uur met de grootste hits aller tijden.

0: Johan?
1: Ja?
0: Kom eens kijken. Er zitten sterken in de ruit van de camionet.
1: Oh, nee. Oh, en we hebben nog een volle week werk hier op de werf.
0: Ik bel Silco Autoglas wel.
2: Silco?
1: Ja, en dan moeten we zeker naar Alk rijden met de camionet.
0: Maar nee, die komen gewoon naar hier, naar de werf.
1: Oh, jij maakt dat niet mee, zeg.
0: En de verzekering regelt alles. En wij werken gewoon door.
1: Ja, dat is eigenlijk ideaal voor ons, hè?
3: Silco Autoglas komt naar jou toe. Op de werf, op kantoor, waar jij de dag van afspraak werkt. Bel gratis 0800 949 of surf naar silcoautoglas.be. Silco Autoglas. Steenweg 125 aan het kruispunt in Alken.
4: Amerikaanse stokpaal Handy Home heeft het ruimste aanbod voor de bouw en de bekende en betrouwbare merken Knauf, Soudal, Compactuna, Scala PVC, Amerikaanse stokpaal, ijzerwaren, glaswolisolatie, handgereedschappen en elektra. Hou het altijd veilig en bescherm u met werkkleding van Herok. Amerikaanse stok, de meest complete. Paalse Steenweg 284 in Paal.
5: Marcel, kom nu eens uit uw zetel, jong. Ik ben onze plafond zo beu, hè. Doe er iets aan.
6: Maar alleen mag dat, dan kijken we beter voor een spanplafond, hè.
7: Hoe heet die firma nu weer met die reclame op de radio?
5: Ach, je bedoelt Renospan. Kom, zijn we weg?
8: Uw oud plafond zit vol barsten. Of u heeft zo'n donker houten plafond. Hier is de oplossing. Renospan plaatst uw spanplafond op één dag. Nooit meer verven en eenvoudig afwasbaar. Geen breekwerk. Spots en luchters kunnen er zonder problemen in verwerkt worden. Neem eens een kijkje op renospan.be. Kies voor vakwerk. Kies voor Renospan.
9: Heiligenbormstraat 30, Alke.
10: Op zoek naar maatwerk voor in uw tuin, uw moestuin of voor uw vogels of andere dieren? Tunnel Serres van de Voort in Weijer-Nieuwerkerke biedt een uitgebreid assortiment hoogstaande maatoplossingen. Overkappingen op maat voor uw zwembad of mobile home. Wij bouwen ook uw gedroomde volière. Meer dan 30 jaar kwaliteit en ervaring. Van de Voort maakt het op maat voor u. Tunnel Serres van de Voort. Verlaarstraat 90, Weijer-Nieuwerkerke. 0498-31-37-19. Ontdek onze realisaties op tunnelserres.be. Van de Voort. Maakt het zoals het hoort.
11: Garage Lokspieter is het officiële Renault en Dacia servicepunt in Hoelede, Randberg. Met jarenlange ervaring. Je kan er ook terecht met andere merken voor onderhoud. Wij doen alle herstellingen. Bandenwissel, uitlijnen, airco-service en zelfs kleine carrosseriewerken. Garage Lokspieter. Voor een piekfijn onderhouden wagen. Steeds een eerlijke prijs, topservice en vriendelijke bediening. Garage Lokspieter, Dorpstraat 16, Hoelede, Randberg. 011-58-86-53. Alle info op garagelox.be.
12: Sterret je in de ruit van de werkkamionet? Silco Autoglas komt naar je toe en regelt alles met de verzekering.

snel en eenvoudig je apotheek- en verzorgingsproducten bestellen? 24pharma.be. Ruime keuze aan kwaliteitsmerken. Bestel nu met code RADIO en krijg 5 euro korting vanaf 49 euro. 24pharma.be. Vandaag besteld, morgen geleverd.

0: Heeft uw fiets een herstelling nodig of uw e-bike een onderhoudsbeurt? Dan is er TF Fietsen, uw onafhankelijke fietsenmaker. Bij TF Fietsen krijgt uw e-bike of fiets de beste zorg in eigen professioneel atelier.
1: In de regio te Sanderlo, Scherpenheuvel, Zichem kan u op 3 verschillende plaatsen uw fiets binnenbrengen na afspraak.
0: Maak nu uw afspraak via de afsprakenkalender van TF Fietsen of sms naar 0460 96 97 66. TF Fietsen, de fietsservice voor betaalbaar fietsplezier.
2: VGT Cooling & Heating Systems in Messelbroek heeft een pelletketel, eventueel te combineren met een warmtepompboiler. De pelletketel kan gekoppeld worden met uw bestaande radiatoren, vloerverwarming en buffervaten. VGT Cooling & Heating Systems doet ook traditioneel onderhoud van mazoet- en gasinstallaties. Verder vind je er ook infraroodpanelen en een gamma airco's en de traditionele pelletkachels.
3: Wenst u een persoonlijke expertise? Benny en Roald komen bij u langs.
4: VGT Cooling & Heating Systems, Eikenveldstraat 2B in Messelbroek aan de Kerk. Bezoek onze showroom op zaterdag van 10 tot 12 en van 13 tot 16 uur of op afspraak 013 55 50 46.
0: Een nieuwe Suzuki of Opel? Die vind je bij Mullens in Halen. In het ruime assortiment hebben we zeker een wagen die bij u past. Maar er is meer. Mullens heeft ook een occasiecentrum met een zeer ruime keuze. Hier vind je jonge directiewagens met weinig kilometers aan de beste prijs. Ook elektrische modellen. We hebben steeds een 100-tal tweedehandswagens beschikbaar. Ook voor onderhoud en herstellingen staat Mullens garant. Kom zeker eens langs op de Diestersteenweg 23 inhalen of ontdek het aanbod op autogroepmulles.be.

Profiteer nu bij V&D en doe uw voordeel. V&D, kwaliteitsverven tegen scherpe prijzen. Een breed assortiment in verven en interieurmaterialen. Kwaliteit en service, dat is V&D inhalen. Meld het

0: Het is 10 uur.
1: Je hoort nog eens wat op Demerstad.
2: Demerstad, wereldnieuws.
3: Vlaanderen wil minder subsidies uitdelen om zo de begroting op orde te krijgen. Dat staat in de startnota van Vlaams minister-president Diependalen die VTM Nieuws kon inkijken. En ook het groeipakket en de dienstenchecks liggen op tafel, zegt journalist Rob van Herk.
4: Die kosten vandaag 10 en 11 euro als je er veel koopt. Dat wordt 11 en 12 euro. Die worden dus een euro duurder in de nota. En tegelijkertijd komt er een plafond op de administratieve kosten die die dienstenchecksbedrijven aan ons mogen vragen. Dat moet 300 miljoen euro opleveren per jaar tegen 2029. Heel wat geld dus.
3: Coalitiepartners CD&V en Vooruit zijn voorlopig wel niet te spreken over de nota. Diependalen hoopt dit weekend op een akkoord. De Socialistische Vakbond wil staken op 12 oktober, dus over 3 weken. En dat in de openbare dienstverlening. Denk aan het openbaar vervoer, het onderwijs, de post en de gevangenissen. Aanleiding zijn de plannen van de Vlaamse regering die op tafel liggen om te besparen. De Christelijke Vakbond zegt niet aan te sluiten bij de staking. Frankrijk neemt opnieuw maatregelen om de stijgende brandstofprijzen te drukken. Dat heeft de Franse minister van Financiën aangekondigd. Het gaat onder meer om een bonus van 80 euro voor thuisverpleegkundigen die meer dan 1000 kilometer per dag moeten rijden. En de premie van 100 euro voor mensen die met de auto naar het werk gaan wordt verlengd. Een opvallend milde Trump tijdens zijn speech voor de Verenigde Naties. Dat zegt onze Amerika-correspondente Grete Keizer. Vorig jaar dreigde de Amerikaanse president er nog mee uit de VN te stappen. En dit jaar bedankte hij hen voor de hulp in Gaza en leek hij de hand uit te steken om samen een oplossing te zoeken voor Iran.
5: Het was alsof hij de VN-leden vroeg om hem te helpen in de keuze die hij moest maken. Dus president Trump blijft wel bij zijn tactiek, bij zijn strategie van eerst iedereen schofferen. Daarmee een luisterend oor creëren, dan praten en dan gedaan krijgen wat hij eigenlijk wil.
3: Volleybal dan. Op het Europees kampioenschap stoot Polen door naar de halve finales. De huidige Europese kampioen versloeg Duitsland in 3 sets. Polen neemt het in die halve finale op tegen onze Red Dragons of Slovenië. Die spelen morgen nog tegen elkaar. En dan nog dit. Verwarring alom vandaag in het treinstation Brussel-Schumann. Een hele dag heeft daar door de boksen gegalmd dat het station ontruimd moet worden. Wat voor heel wat vraagtekens zorgde bij de reizigers. Maar het bleek om een technisch defect te gaan, waardoor die boodschap constant herhaald werd. Er was dus op geen enkel moment gevaar. Vannacht afwisselend wolken en opklaringen. Het blijft droog en minimaal rond 10 graden. Morgen krijgen we een zonnige dag en tot 23 graden. Donderdag afwisselend zon en wolken en een graad of 20. En ook vrijdag in het weekend krijgen we heel wat zon en zelfs temperaturen tot 25 graden.

ramen zonder sfeer of een muur die nog niet afvoelt? Bij Brussels Huis krijg je raam- en muurdecoratie op maat, met exclusieve materialen en persoonlijk advies van A tot Z. Zo krijg je snel een transparante prijsraming en onze vakmensen meten op en plaatsen perfect. Bezoek onze showroom in Aalst en plan je gratis afspraak op brusselshuis.be.

0: Het is 11 uur.
1: Je hoort nog eens wat op Demerstad.
2: Demerstad, wereldnieuws.
3: Vlaanderen wil minder subsidies uitdelen om zo de begroting op orde te krijgen. Dat staat in de startnota van Vlaams minister-president Diependalen, die VTM Nieuws kon inkijken. En ook het groeipakket en de dienstenchecks liggen op tafel, zegt journalist Rob van Herk.
4: Die kosten vandaag 10 en 11 euro als je er veel koopt. Dat wordt 11 en 12 euro. Die worden dus een euro duurder in de nota. En tegelijkertijd komt er een plafond op de administratieve kosten die die dienstenchecksbedrijven aan ons mogen vragen. Dat moet 300 miljoen euro opleveren per jaar tegen 2029. Heel wat geld dus.
3: Coalitiepartners CD&V en Vooruit zijn voorlopig niet te spreken over de nota. Diependalen hoopt dit weekend op een akkoord. De Socialistische Vakbond wil staken op 12 oktober, dus over 3 weken. En dat in de openbare dienstverlening. Denk aan het openbaar vervoer, het onderwijs, de post en de gevangenissen. Aanleiding zijn de plannen van de Vlaamse regering die op tafel liggen om te besparen. De Christelijke Vakbond zegt niet aan te sluiten bij de staking. En volleybal dan. Op het Europees kampioenschap stoot Polen door naar de halve finales. De huidige Europese kampioen versloeg Duitsland in 3 sets. Polen neemt het in die halve finale op tegen onze Red Dragons of Slovenië. Die spelen morgen nog tegen elkaar. Vannacht afwisselend wolken en opklaringen. Het blijft droog en minima rond 10 graden. Morgen krijgen we een zonnige dag en tot 23 graden. Donderdag afwisselend zon en wolken en een graad of 20. En ook vrijdag en het weekend krijgen we heel wat zon en zelfs temperaturen tot 25 graden.

Droom je van grenzen verleggen? Op joker.be vind je reizen die echt tellen. Avontuurlijke groepsreizen, individuele roadtrips, sneeuwvakanties en avontuurlijke rondreizen voor gezinnen met kinderen. Onze reisexperts nemen je mee, van plan tot boarding, met duurzame opties en scherpe deals op maat. Boek vandaag nog jouw volgende avontuur op joker.be.

0: Het is 12 uur.
1: Je hoort nog eens wat op Demerstad.
2: Demerstad, wereldnieuws.
3: In Hongarije wil het parket premier Magyar vervolgen voor diefstal. Dat heeft de procureur-generaal bekendgemaakt. De premier zou 2 jaar geleden de gsm van een man hebben afgepakt en in de rivier de Donau hebben gegooid. Omdat de man hem bleef filmen in een discotheek. Magyar zelf noemt het onderzoek een schande. Opnieuw 2 Belgische medailles op het WK wielrennen in Canada. Vic de Smet pakte zilver in de tijdrit bij de junioren. En ook bij de vrouwenjunioren behaalde Jana de Kruijenaren zilver voor ons land. De teller staat daarmee voorlopig op 4 medailles. Vanaf donderdag staat ook de wegrit nog op het programma. En op het EK Atletiek van 2028 in Polen wordt een recordbedrag aan prijzengeld uitgedeeld. Dat heeft de Europese Atletiekbond bekendgemaakt. Wie in Polen goud pakt, krijgt meteen 30.000 euro. Een tweede plek levert je 15.000 euro op. En voor brons krijgt een atleet 10.000 euro. In totaal gaat het om een recordbedrag van 3,5 miljoen euro prijzengeld. Zo'n 3 miljoen meer dan op het EK in Birmingham van vorige maand. Vannacht afwisselend wolken en opklaringen. Het blijft droog en minima rond 10 graden. Morgen krijgen we een zonnige dag en tot 23 graden. Donderdag afwisselend zon en wolken en een graad of 20. En ook vrijdag en het weekend krijgen we heel wat zon en zelfs temperaturen tot 25 graden.

CasaDalessandro.com. Jouw afspraak met de zon aan de Costa Blanca. Casa D'Alessandro. Dat is genieten in een ruim gelijkvloers appartement voor 4 personen in Orihuela Costa. Net naast Torre Vieja in het zuiden van de Costa Blanca. Geniet van alle faciliteiten op wandelafstand of zoek verkoeling aan het mooie zwembad. Voor info en boekingen surf je naar CasaDalessandro.com.

0: is 1 uur.
1: Je hoort nog eens wat op Demerstad.
2: Demerstad, wereldnieuws.
3: In Hongarije wil het parket premier Magyar vervolgen voor diefstal. Dat heeft de procureur-generaal bekendgemaakt. De premier zou 2 jaar geleden de gsm van een man hebben afgepakt en in de rivier de Donau hebben gegooid. Omdat de man hem bleef filmen in een discotheek. Magyar zelf noemt het onderzoek een schande. Opnieuw 2 Belgische medailles op het WK wielrennen in Canada. Vic de Smet pakte zilver in de tijdrit bij de junioren. En ook bij de vrouwenjunioren behaalde Jana de Kruijenaar zilver voor ons land. De teller staat daarmee voorlopig op 4 medailles. Vanaf donderdag staat ook de wegrit nog op het programma. En op het EK Atletiek van 2028 in Polen wordt een recordbedrag aan prijzengeld uitgedeeld. Dat heeft de Europese Atletiekbond bekendgemaakt. Wie in Polen goud pakt, krijgt meteen 30.000 euro. Een tweede plek levert je 15.000 euro op. En voor brons krijgt een atleet 10.000 euro. In totaal gaat het om een recordbedrag van 3,5 miljoen euro prijzengeld. Zo'n 3 miljoen meer dan op het EK in Birmingham van vorige maand. Vannacht afwisselend wolken en opklaringen. Het blijft droog en minimaal rond 10 graden. Morgen krijgen we een zonnige dag en tot 23 graden. Donderdag afwisselend zon en wolken en een graad of 20. En ook vrijdag en het weekend krijgen we heel wat zon en zelfs temperaturen tot 25 graden.

0: Het is 2:00.
1: Je hoort nog eens wat op Demerstad.
2: Demerstad, wereldnieuws.
3: Vlaanderen wil fors minder subsidies gaan uitdelen om de begroting in orde te krijgen. Dat staat in de startnota van Vlaams minister-president Diependalen, die VTM kon inkijken. Ook het groeipakket en de dienstenchecks liggen op de onderhandelingstafel. Coalitiepartners CD&V en Vooruit reageren voorlopig scherp op de nota, al hoopt Diependalen dit weekend nog altijd op een akkoord. De socialistische vakbond ACOD wil op 12 oktober staken in de openbare dienstverlening. De actie zal over 3 weken voelbaar zijn bij het openbaar vervoer, in het onderwijs, bipost en de gevangenissen. Aanleiding zijn de besparingsplannen die momenteel op de tafel van de Vlaamse regering liggen. De christelijke vakbond ACV heeft al laten weten dat ze niet aansluit bij de staking. Frankrijk neemt nieuwe maatregelen om de stijgende brandstofprijzen te drukken. Dat heeft de Franse minister van Financiën gezegd. Thuisverpleegkundigen die meer dan 100 kilometer per dag rijden krijgen een bonus van €80. Daarnaast wordt de premie van €100 voor werknemers die met de auto naar het werk pendelen verlengd. Op de VN-top in New York viel een opvallend milde Amerikaanse president Donald Trump te horen. Waar hij vorig jaar nog dreigde om uit de VN te stappen, bedankte hij de organisatie voor de hulp in Gaza. Ook leek hij de hand uit te steken naar een gezamenlijke oplossing voor Iran. In het volleybal heeft Polen zich als eerste geplaatst voor de halve finales van het Europees kampioenschap. De regerende Europees kampioen versloeg Duitsland vlot in 3 sets. In de halve finale neemt Polen het op tegen de winnaar van de wedstrijd tussen de Red Dragons en Slovenië. De kwartfinale wordt dus straks gespeeld. Er was grote verwarring in het Brusselse treinstation Brussel-Schumann, want urenlang galmde er door de luidsprekers dat het station ontruimd moest worden. En dat zorgde gisteravond voor paniek en vraagtekens bij de reizigers. Uiteindelijk bleek het om een technisch defectje te gaan, waardoor de noodoproep maar bleef draaien. Er was op geen enkel moment gevaar, maar verward was het wel. Het weer dan. We krijgen een zonnige dag met temperaturen tot 23 graden. Donderdag volgt een mix van zon.